0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de Straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door

stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover.

0: Het Radio Nieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

Date la vuelta van Louis Fonsi en Nicky Jam. En daarvoor Blue featuring Elton John. And Sorry Seems to Be the Hardest Word. Heel veel lekkere muziek heb ik voor je. Van 7 tot 8 luister je zoals elke werkdag naar Kim staat op. Dit is Incognito featuring the amazing Jocelyn Brown. And Always There. Een hele goede morgen.

0: Jeetje zeg, wat legt ze...
1: Mona Lisa van Robert van Hemert. Wat legt ze die lat hoog, hè? Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws... en daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met daarin onder andere Blondie, Sam Fender en Olivia Dean... met prachtige Rain Me In. En ook Keen met Everybody's Changing. Eerst even

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend?

0: gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat

0: je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

hits op een rij. Je hoort het nog Keen en Everybody's Changing. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. En Denise met Blondie. En Dario G trapte hem af lekker uit de Zero's met Sunshine. Maar dit is uit de 90s, Boyzone en Picture of You.

Every Heartbeat. Ja, With Every Heartbeat van Robin en Clear Up hoorde je. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van woensdag 22 juli. Ik ben er morgen weer met een nieuwe. Kim.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feest is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 10 uur gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. De opgepakte man wordt verdacht van betrokkenheid. De Nijmeegse politie heeft de omgeving van de Graafse weg waar het gebeurde afgesloten voor forensisch onderzoek. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Verwacht wordt dat het congres zich tegen de deal zal verzetten. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. De plegers van de aanslagen zijn meestal minderjarig. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten leidt de werkgroep, waarin justitie, gemeente...

0: politie, het OM, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven samenwerken. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Er zijn 76 van de naar schatting 179 opvarenden gered. De afgelopen dagen ontstond verontwaardiging omdat het niet duidelijk was hoeveel mensen aan boord waren van het schip. Op de passagierslijst stonden 133 namen, maar uit onderzoek bleek dat er bijna 180 mensen op de ferry waren gestapt. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Zat met Shy Guy, daarover gesproken.
1: Rini van Breugel.
0: Ik moest het met hem maken, kon niet anders. De opener van vandaag was In Your Eyes van The Weeknd. The Weeknd, moet ik eigenlijk zeggen. Verderop in dit uur heb ik Adele voor je. Alex Warren, The Four Tops, Anne-Marie en James Arthur. We doen ook nog een blokje 20 minuten hits op een rij. In het volgende uur heb ik de foute one-liner. We gaan het dit keer hebben over vakantie. Ja, want voor veel mensen is de vakantie op dit moment, en dat besteden we dan aandacht aan in de one-liner. Maar ik heb ook nog Bebe Rexha en Faithless. Helemaal nieuw, maar ook weer een oude nieuwe. En die heet New Religion.

Alex Warren hoorde je met Ordinary. Chasing Pavements van Adele zat ervoor. En je hoorde ook nog Bebe Rexha en Fathers met New Religion. Lekkere plaat is dat, hè? Die gaat zeker terugkomen in de jaarmix van 2026. Morgen doen we nog een stukje jaarmix. We hebben eindelijk die van 2025 op kunnen knippen in korte stukjes. En dan ga je morgen weer een stukje van horen. Voor vandaag heel veel leuke muziek. Zometeen de 20 minuten hits op inrij. Non-stop en breugelvrij. Ik heb ook nog Anne-Marie en James Arthur. Maar eerst deze, de Four Tops. Dit is Loco in Acapulco.

0: could I try to hide? But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
3: De 20 minuten hits op in rij en non-stop en breugelvrij komen er zo meteen aan. Maar eerst even vertellen wat je zojuist hoorde. Dat was Anne-Marie. Samen met James Arthur. Het liedje heet Rewrite the Stars. En dadelijk in de 20 minuten hits op in rij, non-stop en breugelvrij hoor je Hey There, Delilah. The Reflex, Risk It All, AM to PM en Sun is Shining. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang bij Sharon het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De gemeente Heerlen voert al 5 jaar anticonceptiemiddel aan stadsduiven in het centrum. Volgens de gemeente en de begeleidende organisatie daalt de populatie daardoor jaarlijks met ongeveer 15%, meldt de Limburger. Op de Bongert zou inmiddels minder dan de helft van het oorspronkelijke aantal duiven leven. Het doel is niet om de dieren te laten verdwijnen, maar om overlast te beperken. Een onderzoeker van de Universiteit Utrecht plaatst wel kanttekeningen. Volgens haar is nog weinig bekend over de lange termijn effecten op het gedrag en welzijn van duiven. Ze vindt dat ook oorzaken zoals zwerfafval en het voeren van vogels moeten worden aangepakt. Inwoners van Simpelveld kunnen woensdagavond meepraten over de toekomst van de gemeente. De ontwerp-omgevingsvisie Samen maken we morgen beschrijft hoe Simpelveld zich tot 2050 wil ontwikkelen op het gebied van onder meer wonen, verkeer, natuur, duurzaamheid en voorzieningen. De inloopavond is van 7 tot 9 uur in het gemeentehuis aan de markt. Aanmelden is niet nodig. De ontwerpvisie ligt nog tot en met 21 augustus ter inzage. Belanghebbenden kunnen schriftelijk, digitaal of mondeling reageren. De gemeente Voerendaal heeft 34 wegen in het buitengebied afgesloten voor doorgaand verkeer. De maatregel geldt sinds 1 juli en moet sluipverkeer, afvaldumpingen en schade aan bermen en natuur tegengaan. Bestemmingsverkeer, landbouwverkeer en recreanten zoals fietsers blijven wel welkom. Wie het verbod negeert, riskeert een boete van minimaal €130. Voor afvaldumping kan de boete oplopen vanaf €360. Op een aantal wegen ontbreken de nieuwe verkeersborden nog. De gemeente zegt die alsnog te plaatsen en vraagt weggebruikers de aangegeven omleidingen te volgen. Natuurbranden op de Brunsumer Heide moeten binnenkort sneller worden ontdekt met het camerasysteem Firewatch. Limburg en Noord-Rijn-Westfalen koppelen daarvoor hun detectiesystemen aan elkaar. De 360 graden camera's houden natuurgebieden continu in de gaten en analyseren beelden op mogelijke rookontwikkeling. Een medewerker in de Duitse meldkamer in Wesel controleert verdachte meldingen en waarschuwt zo nodig direct de brandweer. Ook de Mijnweg en de Maasduinen vallen onder het gezamenlijke netwerk. De Limburgse camera's worden momenteel geïnstalleerd. De samenwerking loopt tot eind 2029. Dan nog het weer. Vandaag wordt het in Parkstad droog en zonnig met enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind loopt de temperatuur op tot ongeveer 25 graden. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen is er meer bewolking en vallen vooral in de middag enkele lichte buien. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Donderdag blijft het vrijwel droog. Vrijdag en zaterdag wordt het opnieuw zonniger en warmer met zaterdag mogelijk 28 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: 9 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: De afsluiter van de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij was Axwell en Engrosso. The Sun is Shining. AM to PM hoorde je ook nog. Precies in the middle. Risk It All van Bruno Mars. The Reflex hoorde je nog van Duran Duran. En Hey There Delilah van de Plain White Tees was de allereerste in de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij. Zometeen uur nummer 2 van Staying Alive. In de ochtend laat ik je achter met die leuke track van Color Me Bad. Dit is I Wanna See.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
6: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerika...

0: Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: is dit lekker, hè? Dit is echt zomermuziek. Another and 54 also hoorde je met Talk to You.
1: Rini van Beugel.
0: En er was dat China in Your Hand van Die Pauw uit de jaren 80. Ik meen 5 of 86 zal het geweest zijn. En hier wel een hele tijd geleden alweer. Verder in dit uur natuurlijk de verschrikkelijk foute one-liner. Kijken waar de telefoon nu mee op de proppen komt. Ik heb Robbie Williams ook nog voor je. Juan Luis Guerra, Clean Bennett en Anne-Marie. Destiny's Child, 20 minuten hits op in rij. En Pink heb ik ook nog voor je klaarstaan. Dit is Family Portrait.

0: 2003. Wat is het toch heerlijk om tracks terug te luisteren totdat je erachter komt hoe lang het geleden is dat ze uitgekomen zijn. Hoe oud de tracks eigenlijk al zijn. En daarmee ben je zelf natuurlijk ook oud. Ik vind dat stiekem wel fascinerend altijd. Wat gaan we doen? Ik heb eerder al aan de telefoon gevraagd een leuke tegeltjeswijsheid, omdat dat leukere one-liners oplevert. Over vakantie maar weer eens een keer. Die hebben we al een keer gedaan, maar we hebben nu een andere wat betreft vakantie. En wat zegt de telefoon dan over vakantie?
1: Wie reist is overal thuis. Wie thuis blijft mist de wereld.
0: Ja, er is wel wat van te zeggen. Wie reist is overal thuis. Wie thuis blijft mist de wereld. Dat is de one-liner waar je het vandaag mee mag doen. In ieder geval de komende week tot volgende week woensdag. Want dan doen we er weer één. Hier is Robbie Williams met Candy.

0: Cry Baby van Clean Bandit en Anne-Marie en Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra hoorde je daarvoor.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En in die 20 minuten hits op een rij staan de volgende titels voor je klaar. I Need Your Love, If It Happens Again. Just Be, Dancing in the Moonlight. And Stay If You Wanna Dance. Je hoort die track zometeen na de hoofdpunten van het nieuws.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Hey man, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Twee Zuid-Limburgse restaurants zijn deze week toegevoegd aan de Michelin-gids. Het gaat om Zwieralf Berendsen in Schin op Geul en By Taste in IJs. Michelin prijst onder meer hun verfijnde sauzen, regionale producten en klassieke gerechten. Vermelding betekent dat inspecteurs positief zijn over de keuken en sfeer, maar levert nog geen Michelin-ster op. De nieuwe sterren worden in oktober bekendgemaakt. Vooral Zwieralf Berendsen geldt als kanshebber. Een 6 meter hoge klokkentoren verhuist van Klooster de Frank in Heerlen naar begraafplaats Oostermaas in Maastricht. De toren met een protestantse en een katholieke klok werd ruim 20 jaar geleden geplaatst als doopklokkentoren, maar nauwelijks gebruikt. In Maastricht moeten de klokken straks bij ongeveer 60 begrafenissen per jaar luiden. De gemeente staat positief tegenover de verhuizing. De parochie zoekt nog naar geld en praktische hulp om de toren uit Heerlen te takelen. De brandweer is gistermiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Pastoor Schijnstraat in Eichelshoven. Omwonenden kregen het advies uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Rond 4:20 gaf de brandweer het sein brandmeester. Over mogelijke gewonden en de omvang van de schade is nog niets bekend. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het pop-up speelhuis Sol van de promenade in Heerlen is definitief gesloten. De ruimte achter in het voormalige Miss Etam-pand bleek volgens de initiatiefneemster ongeschikt. Onder meer door hitte, stroomproblemen en het ontbreken van een toilet. Sof bood 2 ochtenden per week een rustige speelplek voor kinderen tot 4 jaar. De organisatie zoekt nu naar een definitieve, groene en prikkelarme locatie. Binnen speeltuin binnenste buiten, voor in het pand, blijft bestaan en is alleen wegens de zomervakantie tijdelijk dicht. Dan nog het weer. In Parkstad is er vandaag bewolkt en valt tijdelijk wat lichte regen. Met een stevige noordwestenwind wordt het maximaal 21 graden. Morgen blijft het vrijwel droog en stijgt de temperatuur naar 23 graden. Zaterdag wordt het zomers met 28 graden.

0: Inwoners van Simpelveld en Bochels zijn overwegend tevreden over hun woonomgeving. In een gemeentelijke enquête krijgt Simpelveld een 8 en Bochels een 7,7. Toch voelt ongeveer een kwart zich soms onveilig, vaker dan 4 jaar geleden. Bewoners noemen daarbij vooral ongure types, verkeersoverlast en drugsoverlast. Ook hondenpoep en rommel blijven grote ergernissen. Slechts 21% is tevreden over de zichtbaarheid van politie en handhaving. Aan de enquête deden 321 inwoners mee.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: lekker toch, Miles Smith. Stay If You Wanna Dance was de laatste in.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Halve minuut moet lukken. Daarvoor hoorde je Taploader Dancing in the Moonlight. Precies in de middel zat Marco The Journey. Onze eigen Marco van vroeger de ochtendshow waar ik nu zit. Met Just Be. If It Happens Again van UB40 hoorde je nog een I Need Your Love van Calvin Harris en Ellie Goulding. Was de allereerste. De 20 minuten hits op één rij. Non-stop en
1: Rini van Breugel.
0: Vrij. Zometeen de show van Arno op de radio. Ik wens je daar heel erg veel plezier bij, wat mij betreft. Tot morgen voor de donderdag-editie. Laat je achter met Earth, Wind and Fire.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. Het verkeer dat bij Veldhoven de A67 op wil, wordt tot nader order omgeleid. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het gebeurde in de Vossenslag bij het Belgische De Haan. Door de droogte zijn diepe kuilen gevaarlijk en wanden storten snel in. Het advies is om niet dieper te graven dan kniehoogte. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang bij Sharon het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn.

0: En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stijl. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
0: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationaal gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
4: Bakkerij Vonken, voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
5: Dit is het.

Ja, lekker meezingen. Justin Derwild en Cheerio. En dat was dat één van de Beatles, oftewel George Harrison. And I got my mind set on you. Hey, het is woensdagochtend 22 juli 2020. Tot 12 uur ben ik bij je. En dat betekent heel wat lekkere muziek. En je kan zelf ook meewerken. Gaan we eventjes naar rtvparkzet.nl. Klik me eventjes op het groene logootje. En je bent zo bij mij in de studio.

Ed Sheeran en Don't, zo heet hij dan. Even kijken, oh ja, zo meteen in het tweede uur tegen 11:15... gaan we eventjes met Huub Meester bellen in Frankrijk. Hij is bij de Tour de France. En hij zal even een verslagje doen van wat er allemaal gaat gebeuren en is gebeurd. Dus weet je dat ook alweer. En we zijn bezig met de woensdagochtend-editie van Krijnen op je apparaat. Tegen 12:00 gaan we gewoon de werkweek doormidden zagen. Is dat een goed idee? Ik denk het wel, hè? Ja. Nu Eros Ramazzotti en Tina Turner.

Eros Ramazzotti samen met Tina Turner. En Cosa de la Vida. Oftewel, Can't Stop Loving You of Can't Stop Thinking of You. Dat is hem. Hey, vermiste jongen van 14 jaar uit Heerlen is terecht. Voor meer informatie ga je eventjes naar rtvparkstad.nl.

0: Randstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Twee Zuid-Limburgse restaurants zijn deze week toegevoegd aan de Michelin-gids. Het gaat om Zwierhalf Berendsen in Schin op Geul en By Taste in IJs. Michelin prijst onder meer hun verfijnde sauzen, regionale producten en klassieke gerechten. Vermelding betekent dat inspecteurs positief zijn over de keuken en sfeer, maar levert nog geen Michelin-ster op. De nieuwe sterren worden in oktober bekendgemaakt. Vooral Zwierhalf Berendsen geldt als kanshebber. Een 6 meter hoge klokkentoren verhuist van Klooster de Frank in Heerlen naar begraafplaats Oostermaas in Maastricht. De toren met een protestantse en een katholieke klok werd ruim 20 jaar geleden geplaatst als doopklokkentoren, maar nauwelijks gebruikt. In Maastricht moeten de klokken straks bij ongeveer 60 begrafenissen per jaar luiden. De gemeente staat positief tegenover de verhuizing. De parochie zoekt nog naar geld en praktische hulp om de toren uit Heerlen te takelen. De brandweer is gistermiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Pastoor Schijnstraat in Eichelshoven. Omwonenden kregen het advies uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Rond 4:20 gaf de brandweer het sein brandmeester. Over mogelijke gewonden en de omvang van de schade is nog niets bekend. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het pop-up speelhuis Soul van de promenade in Heerlen is definitief gesloten. De ruimte achter in het voormalige Miss Etam-pand bleek volgens de initiatiefneemster ongeschikt. Onder meer door hitte, stroomproblemen en het ontbreken van een toilet. Soul bood 2 ochtenden per week een rustige speelplek voor kinderen tot 4 jaar. De organisatie zoekt nu naar een definitieve, groene en prikkelarme locatie. Binnen speeltuin binnenste buiten, voor in het pand, blijft bestaan en is alleen wegens de zomervakantie tijdelijk dicht. Dan nog het weer. In Parkstad is er vandaag bewolkt en valt tijdelijk wat lichte regen. Met een stevige noordwestenwind wordt het maximaal 21 graden. Morgen blijft het vrijwel droog en stijgt de temperatuur naar 23 graden. Zaterdag wordt het zomers met 28 graden. Ik heb...

er waren in die tijd eigenlijk twee versies van CeeLo Green. Eén was met Fuck You. En dit was de gekuise versie. Oftewel, Forget You. Ja, soms moet je er een beetje rekening mee houden. Lekker terug in de tijd met Kool en de Gang. Het jaartal was 1986. En zij kwamen uit met deze plaat. Fresh!

heel af en toe heb je dat wel eens. Hè. Dan denk je zo van, godverdomme nog een toe. Ja, dat mag je niet zeggen op de radio, maar toch heb je het gedaan. En ik heb een slechte dag. Daniel Pouter had het erover. En een bad.

Hey, en dan krijg je meteen een appje binnen uit Maastricht. Ja, die is wel leuk. Heb je een slechte dag, Arno? Nee hoor, ik niet. En dan krijg je dan erachter, de muziek is tenminste goed. Dankjewel, meneer Hameleers. Nu U2.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt Inke Eckeraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal of Formule 1 reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
2: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
7: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook.

0: Brakke zet de tijd op 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren gegaan zijn is niet bekend. De Vlammenzee kwam gevaarlijk dicht bij de dorpjes Cotignac, Montfort-sur-Arche en Coron. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar drie loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar ervoor. Ook dit jaar bestaat het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen uit olifanten ivoor. Voor bezit van en handel in beschermde planten of diersoorten is een vergunning nodig. De ingeleverde spullen worden grotendeels vernietigd. Zo komen ze niet in de illegale handel terecht. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
7: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Met Arno Krijnen.

Robert van Heen was samen met Donnie en moet dat nou? En daarvoor hadden we niemand minder dan Limp Bizkit en Blind Blue Eyes. Dat is het dan. Hey, zometeen gaan we even kijken of we een lijntje kunnen leggen naar Frankrijk, naar Huub Meese. Maar eerst even deze. Mark King en zijn eigen bandje Level 42. En Warning in

0: Marking, de grote man achter Level 42. En het heet allemaal One in the Family. Even kijken of we een lijntje hebben met Frankrijk. Meneer Meester, bent u aanwezig?
1: Ik ben aanwezig. Ja, en ik kan je goed horen.
0: Goed zo, dat is perfect. Hé, hey, wat staat er vandaag aan moeten gebeuren?
1: Ja, we hebben natuurlijk een nieuwe etappe, maar misschien mag ik aan nog heel even terugblikken op gisteren.
0: Zeker.
1: Een hele bijzondere tijdrit van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains. Aan dat mooie meer van Genève. En ja, we hebben het allemaal gezien. De Belg Evenepoel heeft hem glorieus gewonnen. En Pogacar, ja, die heeft gereden van voor die waren dus in het uitdragen, maar kon die rit niet winnen. Maar Tijmen Arendsman, dat is een Nederlander, die rijdt voor Ineos, die was gewoon te laat op het podium. Dus die kreeg daar strafseconden voor. En ja, heeft wat interviews gegeven. We hebben coaches kunnen pakken. En lang verhaal kort maken. Hij zei, ja, ik weet niet waar het aan gelegen heeft. Mijn begeleider zei, ik moet nog niet het podium op voor te gaan beginnen aan die tijdrit. En ja, het zal in ieder geval nooit meer gebeuren.
0: Oké, okay. Ja, duidelijk. Hey, en wat zal vandaag te gebeuren? Dit is de 18e etappe, als ik het goed heb, hè?
1: Ja, dat, nou, vandaag is het de 17e etappe.
0: Oké. Okay.
1: En gisteren, ja, goed, het gaat ook heel hard. Het was gisteren de 16e etappe en vandaag de 17e etappe. Dan moet ik zelf even nog even checken of het klopt, maar dat klopt. De rit die gaat van Chambéry naar Vauvert. Het zijn wat kleine klimmertjes, vierde categorie. De Côte Rosillon die is leuk, de Côte de Prey is leuk. En het is eigenlijk een parcours ja, voor de mannen van de Amsterdam race, zal ik maar zeggen. Je hoeft niet per se een klimmer te zijn om hier goed weg te zijn. Maar de dynamieke renners die ja, een kort sprintje bijvoorbeeld goed kunnen doen, ja, daar is het eigenlijk voor. Ik denk niet zozeer dat het een sprintersetappe wordt vandaag.
0: Oké, okay, maar wat ik hier een beetje op een van de van de websites lees, is dat het hele halve peloton eigenlijk de zin heeft gezet op deze zege.
1: Ja, nee, absoluut. Kijk, elke etappe, de Tour Arno, ja, dat is er één. En als je één etappe de Tour gewonnen hebt, ja, dan is het zo dat je eeuwige roem hebt. En als je in een kroegje zit en je bent 72 jaar, dan zeggen die mensen, kijk, dat is de man die won 28 jaar geleden de etappe naar Chambéry. Daar heb je helemaal gelijk.
0: Nou, lekker. Hey, ik wens je heel veel succes vandaag, natuurlijk met het meerijden van jou in de Tour. En we spreken elkaar morgen weer, als het goed is, hè?
1: Ja, morgen, wij gaan dadelijk ook verkassen. We gaan naar het gebied van Alpe d'Huez, zal ik maar zeggen. Daar hopen wij natuurlijk op Arendsman dat die daar gaat knallen. En dat hij als eerste bochtjes even doorkomt. Maar dat is natuurlijk afwachten. Morgen ben ik me graag even in jouw show.
0: Goed, succes vandaag.
1: Oké, bedankt hoor.
0: Hoi, hoi. Bye-bye.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Twee Zuid-Limburgse restaurants zijn deze week toegevoegd aan de Michelin-gids. Het gaat om Zwierhalf Berendsen in Schin op Geul en By Taste in IJs. Michelin prijst onder meer hun verfijnde sauzen, regionale producten en klassieke gerechten. Vermelding betekent dat inspecteurs positief zijn over de keuken en sfeer, maar levert nog geen Michelin-ster op. De nieuwe sterren worden in oktober bekendgemaakt. Vooral Zwierhalf Berendsen geldt als kanshebber. Een 6 meter hoge klokkentoren verhuist van Klooster de Frank in Heerlen naar begraafplaats Oostermaas in Maastricht. De toren met een protestantse en een katholieke klok werd ruim 20 jaar geleden geplaatst als doopklokkentoren, maar nauwelijks gebruikt. In Maastricht moeten de klokken straks bij ongeveer 60 begrafenissen per jaar luiden. De gemeente staat positief tegenover de verhuizing. De parochie zoekt nog naar geld en praktische hulp om de toren uit Heerlen te takelen. De brandweer is gistermiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Pastoor Schijnstraat in Eigelshoven. Omwonenden kregen het advies uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Rond 4:20 gaf de brandweer het sein brandmeester. Over mogelijke gewonden en de omvang van de schade is nog niets bekend. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het pop-up speelhuis Sof aan de promenade in Heerlen is definitief gesloten. De ruimte achterin het voormalige Miss Etam-pand bleek volgens de initiatiefneemster ongeschikt. Onder meer door hitte, stroomproblemen en het ontbreken van een toilet. Sof bood 2 ochtenden per week een rustige speelplek voor kinderen tot 4 jaar. De organisatie zoekt nu naar een definitieve, groene en prikkelarme locatie. Binnen speeltuin binnenste buiten, voor in het pand, blijft bestaan en is alleen wegens de zomervakantie tijdelijk dicht. Dan nog het weer. In Parkstad is er vandaag bewolkt en valt tijdelijk wat lichte regen. Met een stevige noordwestenwind wordt het maximaal 21 graden. Morgen blijft het vrijwel droog en stijgt de temperatuur naar 23 graden. Zaterdag wordt het zomers met 28 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Gossip en het heet allemaal Sweet Goodbye. Hey, ga even naar rtpparkstad.nl. Dan vind je een video, zeker een bericht over de sfeer in het hartje van Kerkrade tijdens het WMC. Leuk om te zien en om te horen. Ga maar zitten naar RTP.

Miss Janet Jackson en Whoops Now. En het is best wel leuk als je hoort, je leest dat er mensen zijn in Maastricht bij Nexus die wat gewoon ook naar ons luisteren. Ja, dat is wel... ook in Maastricht zijn we het ontvangen dus. Nu Another, samen met 45 Ultra.

Jason Derulo en What You Say. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Daar vind je een nieuw bericht over geld, provincie voor restauratie, dak van Bernardinus Kapel.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijging

0: grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.
6: Dit is het begin van een nieuw uur.
1: Met Jip Hansen.

0: Yes, dat klopt inderdaad. Dus als je je afvraagt... Maurice! Waar is Maurice? Hij is dus de komende 2 weken nog op vakantie. Daar neem ik het eventjes nog van over. Wat niet veranderd is die lekkere hits die hij altijd draaide in het begin van de middag. Zometeen aan U2 en Soto. Hun hebben een nieuwe track uit. Jamaican heet hij. Ook John Mayer en Taylor Swift komen eraan. Half of My Heart. Eerst dance. Dit is Cake by the Ocean. Nu hier op Echte V Parkstad.
1: B-N-C-E.

RTV Parkzone met John Mayer en Taylor Swift. Ja, en een leuk weetje over dit nummer. John Mayer heeft ooit verteld dat de idee voor Hell of My Heart letterlijk in een droom bij hem opkwam. Hij werd wakker met de melodie in zijn hoofd. Ja, en is er dan niet meteen aan de slag gegaan. Binnen een paar dagen was het nummer eigenlijk al af. En toen wist hij ook meteen dat hij Taylor Swift erbij wilde hebben. Volgens hem was zij de perfecte stem als de tegenhander van die van hem. Ja, gelukkig is ook Taylor, grappig is ook dat Taylor toen maar 19 jaar was. Yo, the Half My Heart hier op RTV Parkstad.

0: UB40, Wet Wet Wine, hoor hier op Echte Web Hardstad. Zometeen de nieuwste van Idali, Ronnie Flex en Frenna. En ook Puff Daddy komt eraan. I Be Missing You hoor je zometeen. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. Ja, dat kan je niet erop vegen. Tot zo!
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Twee Zuid-Limburgse restaurants zijn deze week toegevoegd aan de Michelin-gids. Het gaat om Zwieralf Berendsen in Schin op Geul en By Taste in IJs. Michelin prijst onder meer hun verfijnde sauzen, regionale producten en klassieke gerechten. Vermelding betekent dat inspecteurs positief zijn over de keuken en sfeer, maar levert nog geen Michelin-ster op. De nieuwe sterren worden in oktober bekendgemaakt. Vooral Zwieralf Berendsen geldt als kanshebber. Een 6 meter hoge klokkentoren verhuist van Klooster de Frank in Heerlen naar begraafplaats Oostermaas in Maastricht. De toren met een protestantse en een katholieke klok werd ruim 20 jaar geleden geplaatst als doopklokkentoren, maar nauwelijks gebruikt. In Maastricht moeten de klokken straks bij ongeveer 60 begrafenissen per jaar luiden. De gemeente staat positief tegenover de verhuizing. De parochie zoekt nog naar geld en praktische hulp om de toren uit Heerlen te takelen. De brandweer is gistermiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Pastoors Schijnstraat in Eigelshoven. Omwonenden kregen het advies uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Rond 4:20 gaf de brandweer het sein brandmeester. Over mogelijke gewonden en de omvang van de schade is nog niets bekend. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het pop-up speelhuis Soul van de promenade in Heerlen is definitief gesloten. De ruimte achter in het voormalige Miss Etam-pand bleek volgens de initiatiefneemster ongeschikt. Onder meer door hitte, stroomproblemen en het ontbreken van een toilet. Soul bood 2 ochtenden per week een rustige speelplek voor kinderen tot 4 jaar. De organisatie zoekt nu naar een definitieve, groene en prikkelarme locatie. Binnen speeltuin binnenste buiten, voor in het pand, blijft bestaan en is alleen wegens de zomervakantie tijdelijk dicht. Dan nog het weer. In Parkstad is het vandaag bewolkt en valt tijdelijk wat lichte regen. Met een stevige noordwestenwind wordt het maximaal 21 graden. Morgen blijft het vrijwel droog en stijgt de temperatuur naar 23 graden. Zaterdag wordt het zomers met 28 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl. Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
5: Yes, fijn dat je erbij bent. Dit is de woensdagmiddag van RTV Parkstad met Puff Daddy. I be miss you.

Puff Daddy, I be missing you. Hoorde je op Echt TV Parkstad. Goedemiddag, Jippie op de plek van Maurice Kamerlot. Fijn dat je erbij bent. Zometeen heb ik voor jou de TV-gids. Ik heb allemaal kijktips voor je verzameld. En dan kun je even op verheugen wat je vanavond kan gaan kijken. Als je rond de 7 op de bank zit, lekker al iets hebt gegeten. Niet meer druk hoeft te maken op werk. Ja, lekker toch?

Lekkere trekhof op die woensdagmiddag. No doubt, it's my life. Hoor hier bij Echt TV Parkstad. Goedemiddag, jippie. Ja, en ik heb wat kijktips voor je. Voor als je nu bijvoorbeeld op werk bent, onderweg bent. Als je dan weet dat je even vanavond kunt kijken. Bijvoorbeeld om 5:00 of 9:00. Ja, natuurlijk de reality-serie B&B voor liefde. Gaan zien hoe de Bed and Breakfast-eigenaren verder gaan met de singles die te gast zijn. Ook vanavond weer een nieuwe aflevering van Woeste Grond op NPO 1. Die waren ook, zijn nog gekwalificeerd voor de Gouden Televisie in 2026. Vanavond om 7:20. Dan gaat het dus weer een nieuw seizoen van start. Gaat er weer een nieuwe aflevering van start. Van een nieuw seizoen Woeste Grond. En dan gaat het over Snoek. Die schakelt hulp in van neef Wim. Ook leuk, op NPO 2 een documentaire over de strijd der supermachten Amerika versus China. Ja, hoe Donald Trump de strijd aangaat met China in strijd der supermachten Amerika, dus tegen China. Vanavond te bekijken om 10:50. Ook natuurlijk sport, de Tour de France om 10:50. En je kunt ook naar het Max Skutje journaal, als ik het uitspreek. Dat is Fries. Ja, en daar gaan schippers lanceren de pier van Terhene in dat journaal. Vanavond om 6:55. Interessant. Vind hem dan nog een comedyfilm, The Hangover Part 3. Kun je vanavond kijken om 8:55. Dat is op Veronica. Kun je dus daar bekijken. En dan gaat het voor Bradley Cooper en de Wolfpack. Die keren terug in de film. Eerst Shep Alone, The Subway. En daar heb ik ook eigenlijk wel zin in. Zo'n broodje.

track van Chapel One. De Subway hoorde hier op Echte V Parks. En ik zei net al, heb ik ook wel zin in zo'n broodje Subway. Ja, en zometeen muziek van onder andere. Ja, Hanna May, Wacht op mij komt eraan. Ook Brandy Monica. De tijdmachine gaan we spelen. Een volle uur zometeen na 1 uur. Eerst Coldplay, Speed of Sound.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden.

0: Europese gasvoorraden voor de winter aangevuld, maar dit is nu ingewikkeld. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorg.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn, maar pas aan het eind van de bestelling in zicht komen. De bond wil dat consumenten een soort van compensatie krijgen en praat hierover met het platform. Onderzoekers van de bond kwamen erachter dat klanten vaak met 2 tot 4 euro aan verborgen kosten te maken krijgen. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Péter Magyar van tirannie. In april won Magyar de verkiezingen en na 16 jaar moest Orbán plaatsmaken. Magyar is wars van corruptie en belooft het land te zuiveren. Hij wil veel functionarissen die door Orbán waren aangesteld en verdacht worden aan de corruptie te hebben meegewerkt vervangen. Er loopt een onderzoek naar verduistering van geld en daarom namen aanklagers gisteren dataservers van Orbáns partij Fidesz in beslag. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor.
7: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.
10: Dit is het begin van een nieuw uur.
11: Met Jip Hansen.

0: Hanneme en Wacht op mij. Hoor je hier bij Echt bij Parkstad. Goedemiddag, Jip hier op de plek van Maurice Kamelot.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, en zometeen is het tijd voor de tijdmachine. Ik heb hier een rat in de studio staan, daar staan mijn jaagtallen op. En die jaagtallen zijn verbonden aan nummers die vandaag in dat jaar, waar het jaagtal op komt in het rat, op nummer 1 stonden. Eigenlijk is het dus heel makkelijk. We gaan gewoon een hele grote slinger aan het rat geven. En we gaan zien welk nummer eruit komt en welk jaagtal, welk nummer we mogen gaan draaien. Het gaat de tijdmachine zometeen bepalen. En wil je nou nog een track aanvragen? Het kan ook even muzikale werkboost, dat je de woensdagmiddag kan overleven. Stuur hem dan door via de WhatsApp-functie op onze website. En dit is Brandy en Monica, The Boy Is Mine.

lekker toch? Just in the Wild en Cheerio worden hier op RTV Parkstad. En daarvoor nog Jack Jones Away, You Don't Know Me en Brandy en Monica, The Boy Is Mine. Goedemiddag, Jip hier. En het is tijd voor de tijdmachine. Er staat hier een groot rat in de studio. Dat rat heeft allemaal jaagtallen en jaagtallen zijn verbonden met nummers die vandaag in dat jaagtal, waar het jaagtal op zal komen, ja, een dag toen op nummer 1 stonden vandaag. Gisteren hadden we bijvoorbeeld Anders Nielsen en Salsa Tequila. We hebben 2004 gehad, Counting Crows en Bluff, Holiday in Spain. 2020, Shaggy en Banana. Ja, maar ik ben benieuwd waar die vandaag op gaat komen. Dus ik zou zeggen, ik ga een grote zwier aan het rad geven. Daar komt hij. 3, 2...

Ah, dat is iets lang geleden dan 2014. 9 jaar nog later, 2005. Ja, 21 jaar geleden stond dit nummer vandaag op nummer 1. Kijken welk nummer het is. Het is Akon en Lonely.

0: Calvin Harris, Katy Perry en Pharrell Williams hoorden Feel zich op echte V-Park zat. Zometeen muziek van Ultimate Chaos en Casanova komt eraan, net zoals Chilo. Love Don't Cost a Thing hoor je zometeen. Lekker. Tot zo.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik ga een pilke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Twee Zuid-Limburgse restaurants zijn deze week toegevoegd aan de Michelin-gids. Het gaat om Zwierhalf Berendsen in Schin op Geul en By Taste in IJs. Michelin prijst onder meer hun verfijnde sauzen, regionale producten en klassieke gerechten. Vermelding betekent dat inspecteurs positief zijn over de keuken en sfeer, maar levert nog geen Michelin-ster op. De nieuwe sterren worden in oktober bekendgemaakt. Vooral Zwierhalf Berendsen geldt als kanshebber. Een 6 meter hoge klokkentoren verhuist van Klooster de Frank in Heerlen naar begraafplaats Oostermaas in Maastricht. De toren met een protestantse en een katholieke klok werd ruim 20 jaar geleden geplaatst als doopklokkentoren, maar nauwelijks gebruikt. In Maastricht moeten de klokken straks bij ongeveer 60 begrafenissen per jaar luiden. De gemeente staat positief tegenover de verhuizing. De parochie zoekt nog naar geld en praktische hulp om de toren uit Heerlen te takelen. De brandweer is gistermiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Pastoor Schijnstraat in Eichelshoven. Omwonenden kregen het advies uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Rond 4:20 gaf de brandweer het sein brandmeester. Over mogelijke gewonden en de omvang van de schade is nog niets bekend. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het pop-up speelhuis Soul van de promenade in Heerlen is definitief gesloten. De ruimte achterin het voormalige Miss Etam-pand bleek volgens de initiatiefneemster ongeschikt. Onder meer door hitte, stroomproblemen en het ontbreken van een toilet. Soul bood 2 ochtenden per week een rustige speelplek voor kinderen tot 4 jaar. De organisatie zoekt nu naar een definitieve, groene en prikkelarme locatie. Binnen speeltuin binnenste buiten, voor in het pand, blijft bestaan en is alleen wegens de zomervakantie tijdelijk dicht. Dan nog het weer. In Parkstad is er vandaag bewolkt en valt tijdelijk wat lichte regen. Met een stevige noordwestenwind wordt het maximaal 21 graden. Morgen blijft het vrijwel droog en stijgt de temperatuur naar 23 graden. Zaterdag wordt het zomers met 28 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
1: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
0: Yes, goedemiddag, Jip hier. Stuur vooral een appje hoor, dan kan je jouw favoriete track misschien wel aanvragen. Nou, Jennifer Lopez.

Ultimate Chaos en Casanova houden hier op Echte Weer Parkstel. Tijd voor nieuwe muziek. Ja, en die nieuwe muziek die is van Malcolm Todd. Ja, ik kon zijn naam ook eerst niet. Hij is een Amerikaanse singer-songwriter. En hij heeft sinds 2023 een grote doorbraak meegeleefd. Hij is namelijk viral gegaan met zijn single Art House. Die ging helemaal viral op TikTok. Ja, en sindsdien is hij niet meer weg te denken uit de muziek. Zo lijkt het wel. En dit vind ik ook echt een heerlijke track. Is nieuw van hem en gaat nu ook een beetje, wordt nu ook een beetje meer gedraaid op de radio. En daarom dacht ik, dan draai ik mijn droogte gewoon hier op Echte Weer Parkstad. Het is Malcolm Todd en zijn nieuwe single heet Earrings.

Joris, Shawn Mendes en Mercy hier op RTV Parkstad. Ja, en leuk weet je, Shawn heeft ooit verteld dat hij voor optreden soms zo zenuwachtig was dat hij bijna niet het podium op durfde. Ja, moeilijk voor te stellen als je hem nu voor volle zalen ziet staan. Dat is ook een fijn voor hem, toch? Joris, Mercy op RTV Parkstad. En nu een beetje romantiek op de werkvloer met de Hot Chocolate.

Sabrina Carpenter, Man Child, hoorde je bij Echt TV Parsat. Zometeen Erik Kerkhoff even lekkere muziek voor je zometeen. Bijvoorbeeld de nieuws van Anara en 35 Ultra. Talk to you, komt eraan. En ook Dennis Edwards, Don't Look Any Further. Mij

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS zo'n 33 miljard euro heeft gekost. Hij heeft de Senaat gevraagd om nog eens 79 miljard euro te reserveren voor defensie. Ook dat geld wordt in de oorlog tegen Iran gestoken. Onduidelijk is hoe Hegseth aan het bedrag van 33 miljard euro komt, omdat hij begin maart verklaarde dat de oorlog in de eerste 6 dagen al 10 miljard euro had gekost. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en zegt erg geschrokken te zijn. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië 1 dode gevallen. In het zuiden van het land probeerde een elektricien een elektriciteitsleiding te repareren die door de storm beschadigd was geraakt. De man moest het met de dood bekopen. Het zuiden van Bosnië en Herzegovina werd materieel zwaar getroffen. Volgens de burgemeester valt er voor de boeren niets meer te oogsten. De storm heeft alles weggevaagd. In Skopje in Noord-Macedonië belden afgelopen nacht 9000 mensen met het noodnummer 112. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Gisteren werd door het Franse parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waarin 2 pesticiden die slecht voor bijen zijn weer zijn toegestaan. Dat was in de ogen van Barbu een milieutegenslag te veel. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingo Car Wash keeps you moving.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van

0: regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.

Talk to you. Lekker zeg. Daarvoor Don't Look Any Further. Dennis Edwards en Sida Garrett. 22 juli op de kalender. De dag van de mango en hangmaldag. Laat ik me daar in de vakantietijd toch heel goed in kunnen vinden. Toch? Hé, hey, ik heb zometeen voor jou Gracie Abrams. Nu de Source in Candy Staten.

Gracie Abrams en That's So True op RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. Je hoeft er eigenlijk niks voor te doen. Je blijft gewoon zitten waar je zit en je geniet. Vandaag trouwens de verjaardag van Elise. Kennen we het nog van Automatic. Katrien Verbeek, Kate Ryan is ook jarig, wordt 46. En Dirk Kuyt viert ook zijn 46ste verjaardag.

Ik zag het wel. Je stond al met je shirt te zwaaien, inderdaad. Gala Freed from Desire, een soort van geuzennummer, langzaam maar zeker geworden. Eigenlijk pas jaren nadat het liedje uit was. Goedemiddag, straks 20 minuten non-stop en brug.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Senioren in Parkstad krijgen het advies om zich al ruim voor een eventuele verhuizing in te schrijven voor een sociale huurwoning. Dat advies komt van 11 Limburgse woningcorporaties die wijzen op de lange wachttijden en het belang van inschrijfduur bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Veel mensen denken pas aan verhuizen als hun woning door leeftijd of gezondheid niet meer geschikt is. Maar juist dan kan het lang duren voordat een passende woning beschikbaar komt. Met een gezamenlijke voorlichtingscampagne willen de corporaties inwoners bewust maken van het belang van tijdig inschrijven. In Parkstad nemen onder meer Heemwonen, Wonen Zuid, Wonen Limburg en ZO Wonen deel aan de actie. De gemeente Voerendaal is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de burgerij. Hoewel er al 145 vrijwilligers actief zijn, is extra hulp nodig om alle activiteiten draaiende te houden. Het gaat onder meer om het buddyteam, de taalclub, de hoeskamers en de buurt- en boodschappenbus. Volgens de gemeente zorgen de vrijwilligers er dagelijks voor dat honderden inwoners elkaar kunnen ontmoeten, ondersteuning krijgen of op pad kunnen. Door de groeiende vraag naar deze voorzieningen zijn nieuwe vrijwilligers hard nodig. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de infobalie van de burgerij voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De provincie Limburg investeert 218.000 euro in de restauratie van de monumentale Bernardineskapel bij het Bernardines College in Heerlen. Het geld is bestemd voor herstel van het dak en de grootte van de kapel en de bijbehorende toren uit 1931. De werkzaamheden moeten voorkomen dat verdere slijtage ontstaat en moeten het Rijksmonument behouden voor toekomstige generaties. De kapel werd ontworpen door architect Jos Wilders in de stijl van de Amsterdamse school en is onder meer bekend om de glas-in-loodramen van Charles Eyck. Dan nog het weer. In Parkstad is het vandaag bewolkt en valt tijdelijk wat lichte regen. Met een stevige noordwestenwind wordt het maximaal 21 graden. Morgen blijft het vrijwel droog en stijgt de temperatuur naar 23 graden. Zaterdag wordt het weer zomers met 28 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Lauren hier op Park staat in 20 minuten non-stop en breuzelvrij. On the loose, daarvoor hadden we Rian Me, Sam Fender, Olivia Dean en Baby When You're Gone, Brian Adams en Mel C. Ik hou wel van die rockplaat. En die Mel C die is nog steeds volop actief in de muziek. Dat is mooi. 10 voor 3. Straks opnieuw 20 minuten non-stop en breuzelvrij. Nu nog Nelly Furtado. Parks.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hey mam, Mondelwerde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelwerde?
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersloon?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstvlaai van het land?
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Café Drakken zet de tijd op 3:00.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister

0: 24. Bij deze aanslag raakte een jongen van 16 ernstig gewond. Het huis waar hij woonde is verwoest en ook de woningen van de buren raakten zwaar beschadigd. Een ruzie over een diefstal van twee accu's tussen de broer van het slachtoffer en de dader zou aan de aanslag vooraf zijn gegaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo in Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. In Congo zijn 2473 besmettingen geregistreerd, laat het Congolese Instituut voor Volksgezondheid weten. Dit keer verspreidt het virus zich sneller dan bij eerdere uitbraken het geval was, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is. Begin deze week werd bekend dat zorgpersoneel in het gebied waarschijnlijk wel bij wijze van experiment ingeënt wordt met een vaccin dat voor een andere variant bedoeld is. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot
1: zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

Jouw hits, jouw nieuws, daarvoor zo wil ik even het snelle. Daar had ik je al van op de hoogte gesteld, toch? Dit is jouw radio. Zeker ook op woensdagmiddag. Je kunt het weekend bijna ruiken. En dan begint de officiële

Op dat moment is het alleen maar beter geworden. Het zuiden van Limburg werd in 2002 op deze dag getroffen door een aardbeving. Die heeft de kracht van 4,9 op de schaal van Richter. Hij richt de lichte schade aan, maar wordt wel tot aan Ameland toe gevoeld. En het is 20 jaar geleden dat Dennis Bergkamp officieel zijn carrière wist te beëindigen. Nou ja, goed, ben je even bijgepraat, zeg. Het is zomaar een dag. Het is woensdag 22 juli, de dag van de mango. En ook nog eens hangmatdag. En bij een hangmatdag horen ook een beetje hangmatliedjes. En dat vind ik toevallig van deze single absoluut. Peggy Goo, and it goes like na na na.

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterdichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Bij Taxi Centraal.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Senioren in Parkstad krijgen het advies om zich al ruim voor een eventuele verhuizing in te schrijven voor een sociale huurwoning. Dat advies komt van 11 Limburgse woningcorporaties die wijzen op de lange wachttijden en het belang van inschrijfduur bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Veel mensen denken pas aan verhuizen als hun woning door leeftijd of gezondheid niet meer geschikt is. Maar juist dan kan het lang duren voordat een passende woning beschikbaar komt. Met een gezamenlijke voorlichtingscampagne willen de corporaties inwoners bewust maken van het belang van tijdig inschrijven. In Parkstad nemen onder meer Heemwonen, Wonen Zuid, Wonen Limburg en ZO Wonen deel aan de actie. De gemeente Voerendaal is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de burgerij. Hoewel er al 145 vrijwilligers actief zijn, is extra hulp nodig om alle activiteiten draaiende te houden. Het gaat onder meer om het buddyteam, de taalclub, de hoeskamers en de buurt- en boodschappenbus. Volgens de gemeente zorgen de vrijwilligers er dagelijks voor dat honderden inwoners elkaar kunnen ontmoeten, ondersteuning krijgen of op pad kunnen. Door de groeiende vraag naar deze voorzieningen zijn nieuwe vrijwilligers hard nodig. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de infobalie van de burgerij voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De provincie Limburg investeert €218.000 in de restauratie van de monumentale Bernardineskapel bij het Bernardines College in Heerlen. Het geld is bestemd voor herstel van het dak en de grootte van de kapel en de bijbehorende toren uit 1931. De werkzaamheden moeten voorkomen dat verdere slijtage ontstaat en moeten het Rijksmonument behouden voor toekomstige generaties. De kapel werd ontworpen door architect Jos Wilders in de stijl van de Amsterdamse school en is onder meer bekend om de glas-in-loodramen van Charles Eyck. Dan nog het weer. In Parkstad is het vandaag bewolkt en valt tijdelijk wat lichte regen. Met een stevige noordwestenwind wordt het maximaal 21 graden. Morgen blijft het vrijwel droog en stijgt de temperatuur naar 23 graden. Zaterdag wordt het weer zomers met 28 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Een van de beste bands van Nederland, kunnen we wel stellen. Ze heette Sommieux, je hoorde ze met Have a Little Faith. Op RTV Parkstad, tot zover mijn aandeel. Ik wens je nog een heerlijke middag. Blijf lekker luisteren. Wedden dat we elkaar dan weer tegen gaan komen. Morgenmiddag tussen 2 en 4. Dit is Billy Ocean.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. Reisbrancheorganisatie ANVR meldt dat duizenden Nederlanders de komende tijd naar bestemmingen vertrekken waarbij ze via Dubai naar Azië of Oceanië vliegen. Code oranje geldt voor Qatar, Saudi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. Code oranje houdt in dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Hij verbleef in de kliniek vanwege verschillende mishandelingen. De rechter zei dat P. erop uit was om iemand te doden. Uit onderzoek is gebleken dat de man in een langdurige psychose zat. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. Dat laat persbureau Reuters weten. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Begin deze week stelde de Jemenitische groep een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië in. Hierdoor komt de Saoedische olie-export in de problemen. De haven van Yanbu aan de Rode Zee deed de afgelopen maanden dienst als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de straat van Hormuz. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw

0: De nieuwe achtbaan in Mondelvaarde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaarde?
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
3: Dit is het begin van...

Markal. Hij is best populair, ook in Nederland, hè? Had een concert gehouden in de Johan Cruijff Arena. Compleet uitverkocht. Allemaal mensen met een cowboyhoed. Nou, gezellig mee, blaren met dit. En Walking in Memphis, wat ze een van. Shakira, daarvoor met Die Die. En daarmee beginnen we dus het eerste gedeelte van de middagshow. Goedemiddag.

0: Maroon 5 en This Love. Het tegeltje wordt zometeen, oftewel de spreuk van vandaag, wordt zometeen van de muur afgehaald. En die gaat over problemen hebben met prioriteitsstelling. Oftewel, wat moet je als eerste doen? Wat moet je als laatste doen? En het is nogal belangrijk dat je het weet. Want ja, als je iets doet wat eigenlijk pas morgen of overmorgen had gedaan moeten worden. Ja, waarom doe je het dan vandaag? Mag je toch eens afvragen?
1: Ik wil dat je blijft.

Dat is het leven van Luna. Oh, romantiek op de radio. Tijd voor Degeltje, afdeling prioriteitenstelling. Daar komt ie. Ik heb geen probleem met prioriteiten, alleen met de uitvoering.

0: Een beetje lekker rustig aan. Mark Bessen op de woensdag namiddag. James Bay, Let It Go. Zometeen is Josser met de nieuws en natuurlijk het weer. En de 20 minuten hit, non-stop en breudeltje vrij. Die komen eraan hoor. Lenny Kravitz, The Buzza, maar ook Freddie Mercury, Living On My Own. Zometeen.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van!
4: Dan kun je het toch echt beter op.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar. Maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Senioren in Parkstad krijgen het advies om zich al ruim voor een eventuele verhuizing in te schrijven voor een sociale huurwoning. Dat advies komt van 11 Limburgse woningcorporaties die wijzen op de lange wachttijden en het belang van inschrijfduur bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Veel mensen denken pas aan verhuizen als hun woning door leeftijd of gezondheid niet meer geschikt is. Maar juist dan kan het lang duren voordat een passende woning beschikbaar komt. Met een gezamenlijke voorlichtingscampagne willen de corporaties inwoners bewust maken van het belang van tijdig inschrijven. In Parkstad nemen onder meer Heemwonen, Wonen Zuid, Wonen Limburg en ZO Wonen deel aan de actie. De gemeente Voerendaal is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de burgerij. Hoewel er al 145 vrijwilligers actief zijn, is extra hulp nodig om alle activiteiten draaiende te houden. Het gaat onder meer om het buddyteam, de taalclub, de hoeskamers en de buurt- en boodschappenbus. Volgens de gemeente zorgen de vrijwilligers er dagelijks voor dat honderden inwoners elkaar kunnen ontmoeten, ondersteuning krijgen of op pad kunnen. Door de groeiende vraag naar deze voorzieningen zijn nieuwe vrijwilligers hard nodig. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de infobalie van de burgerij voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De provincie Limburg investeert €218.000 in de restauratie van de monumentale Bernardinuskapel bij het Bernardinus College in Heerlen. Het geld is bestemd voor herstel van het dak en de grootte van de kapel en de bijbehorende toren uit 1931. De werkzaamheden moeten voorkomen dat verdere slijtage ontstaat en moeten het Rijksmonument behouden voor toekomstige generaties. De kapel werd ontworpen door architect Jos Wilders in de stijl van de Amsterdamse school en is onder meer bekend om de glas-in-loodramen van Charles Eyck. Dan nog het weer. In Parkstad is het vandaag bewolkt en valt tijdelijk wat lichte regen. Met een stevige noordwestenwind wordt het maximaal 21 graden. Morgen blijft het vrijwel droog en stijgt de temperatuur naar 23 graden. Zaterdag wordt het weer zomers met 28 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Lenny Kravitz, I'll Be Waiting. Op het einde van de 20 minuten hit non-stop in Breuteltje Vrij. Met daarvoor nog Die Buzza, maar ook Freddie Mercury. Met zijn tijd in Duitsland. Living on my own. Het is wel tijd van feitje. Wat gebeurt in Parkstad op deze woensdag 22 juli, maar dan in het jaar 2024?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Vandaag 22 juli, maar dan het jaar 2024. In Parkstad werd vooruitgeblikt op evenementen en projecten in de zomerperiode. Waaronder sportactiviteiten en ook culturele bijeenkomsten die gericht waren op het vergroten van de regionale samenhang in Parkstad.

Callum Scott, Zama Chesto en Dancing on My Own. Vrienden, het zit erop, deel 1. Maar ja, je weet het, deel 2 komt eraan, zometeen om 5 uur. En dat betekent Antoon op de radio, een beetje van mij. Dat hoor je dus zometeen. Maar ik heb eerst nog even een klassieker voor je. Van Fleetwood Mac, Little Lies, komt eraan. Tot zometeen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zal volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. De familie is een crowdfunding gestart om de begrafenis te kunnen betalen en zegt dat de jongen met zinloos geweld uit het leven is gerukt. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. De politie is bezig met het onderzoek. De 18-jarige Rotterdammer die werd opgepakt is volgens de Gelderlander niet de schutter. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg. 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik in Oslo een autobom ontploffen. Daarbij kwamen 8 mensen om. Daarna vermoordde hij op het eiland Utøya nog eens 69 voornamelijk jonge mensen die op zomerkamp waren. In 2012 werd Breivik tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz. Het moedwillig aanvallen van civiele infrastructuur is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad, maar Trump dreigt wel vaker. Eerder deze week zei hij nog Pickaxe Mountain aan te vallen. Het gaat hier volgens de Verenigde Staten om een geheime nucleaire voorziening onder een Iraanse berg. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwikdaalt naar 15 graden. Tot zover het...
7: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.

0: lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
5: Dit is het begin van...

Nou, je zit in je auto richting huis. Ja, even lekker op de gas duwen. Niet te snel natuurlijk, anders krijg je misschien een bekeuring. Maar met de beat met DJ Shaw, Love Come Home, ben je sneller thuis dan toen je het verwacht had. Daarvoor trouwens Antoon met Een Beetje Van Mij. En daarmee beginnen we dus de middagshow deel 2. Vrienden,

Plop en de plop. Robert van Emert deed het samen met Donnie. En moet dan nou lekker mee blaren met de radio? Dat mag best. En dan de radio een klein beetje harder aan, hè? Ja, dat is niet mis. Zometeen trouwens de spreuk van vandaag. Heb je hem gemist een uur geleden? Geen probleem, hij komt er zometeen weer aan. En het gaat over prioriteitsstelling. Maar eerst de nummer 1 uit de jaren 80 van de Commoners. And Never Can Say Goodbye.

0: Ze stonden nummer 1 in de jaren 80. The Commoners, Never Can Say Goodbye, samen met Jimmy Summerfield. De spreuk, ja, waar gaat die over? Over prioriteitstelling. Wel belangrijk dat je de juiste dingen doet op de juiste momenten. Daar komt ie. Ik heb geen probleem met prioriteiten, alleen met de uitvoering.
1: RTV Parkstad. Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
0: Hi.

0: Het zijn de jongetjes van Handsome, Bob. Nou, er zijn geen jongetjes meer. Het zijn dan mannen geworden. Geen enkel probleem, hoor. Zometeen is Jos trouwens hier. Hij weet wat er gebeurd is in Parkstad. Maar ook wat het weer gaat worden in Parkstad. Dus dat komt eraan. Zometeen. En natuurlijk ook de 20 minuten hit non-stop en preuteltje vrij. Denk je, Ed Sheeran is leuk? Akon is leuk? Another is leuk? Maar ook Taylor Swift? Met de Cruel Summer? Nou, ze komen er allemaal aan.
1: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
1: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Het Wereldmuziekconcours brengt niet alleen topmuziek, maar ook volop gezelligheid naar Kerkrade. Zo blijkt uit een reportage op rtvparkstad.nl. Bezoekers genieten van volle terrassen, ontmoetingen in het stadspark en de internationale sfeer. Ook buiten de concertzalen zorgt het WMC voor verbroedering. Zo stelde kerkradenaar Max Ruiter zijn tuin beschikbaar voor een barbecue met fanfare Sint Cecilia uit Put. Muzikanten spreken na hun optreden over kippenvel en tranen van ontroering. Voor veel bezoekers is juist die combinatie van muziek en saamhorigheid de kracht van het WMC. Het pop-up speelhuis Sof aan de promenade in Heerlen is definitief gesloten. De ruimte achterin het voormalige Miss E-tampand bleek volgens de initiatiefnemster ongeschikt. Onder meer door hitte, stroomproblemen en het ontbreken van een toilet. Sof bood 2 ochtenden per week een rustige speelplek voor kinderen tot 4 jaar. De organisatie zoekt nu naar een definitieve, groene en prikkelarme locatie. Binnenspeeltuin binnenstebuiten voor in het pand blijft bestaan en is alleen wegens de zomervakantie tijdelijk dicht. De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Pastoor Schijnstraat in Eigelshoven. Omwonenden kregen het advies uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Rond 4:20 gaf de brandweer het sein brandmeester. Over mogelijke gewonden en de omvang van de schade is nog niets bekend. Ook de oorzaak van de brand wordt onderzocht. Een 6 meter hoge klokkentoren verhuist van Klooster de Vrank in Heerlen naar begraafplaats Oostermaas in Maastricht, zo meldt de Limburger. De toren met een protestantse en een katholieke klok werd ruim 20 jaar geleden geplaatst als doopklokkentoren, maar nauwelijks gebruikt. In Maastricht moeten de klokken straks bij ongeveer 60 begrafenissen per jaar luiden. De gemeente staat positief tegenover de verhuizing. De parochie zoekt nog naar geld en praktische hulp om de toren uit Heerlen te takelen. Dan nog het weer in Parkstad. Komende nacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen is er meer bewolking en vallen vooral in de middag enkele lichte buien. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Donderdag is het vrijwel droog. Vrijdag en zaterdag wordt het opnieuw zonniger en warmer. Met zaterdag mogelijk 28 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.

0: things I've done. Ed Sheeran op het einde van de 20 minuten hit. Non-stop en Bruideltje Vrij. Met Lego House, Aiken ervoor, Another en Taylor Swift. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hit. Non-stop en Bruideltje Vrij. We gaan even kijken wat in Heerlen gebeurde. Dan moest de brandweer uitrukken vandaag, maar dan het jaar 2022.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 22 juli in het jaar 2022. De brandweer moest in Heerlen uitrukken voor een woningincident waarbij rookontwikkeling ontstond. Bewoners konden veilig naar buiten. Die werden ook veilig naar buiten gebracht. En de schade bleef gelukkig beperkt.

zusjes van Lost Lane. It's the first time bij Parkzat. Waar we een einde maken aan de middenshow. Maar niet getreurd hoor. De middenshow is weer terug. Natuurlijk morgen op de donderdag. Tussen 4 en 6. Een splinter hagelnieuwe middenshow. Raak dat dan. En een

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. Airco-solarparkstad.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover het radio nieuws op RTV.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Regions.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in 1 keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

0: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Bij Taxicentrale Beer.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Bijen, vlinders en zweefvliegen zijn klein maar onmisbaar. Ze vervoeren stuifmeel tussen bloemen, waardoor planten zich kunnen voortplanten en groente en fruit kunnen groeien. Toch vinden veel insecten steeds minder voedsel en schuilplaatsen. Daarom startte de gemeente Beekdalen en organisatie Natuurwachter het project Samen voor Zoemende Verbindingen. Er komen meer bloemrijke bermen en groenstroken die natuurgebieden en dorpen met elkaar verbinden. Ook wordt het maaibeheer aangepast, zodat bloemen langer blijven staan. Vrijwilligers kunnen zich aansluiten bij een Zoombrigade die insecten gaat tellen en voorlichting geeft. De Heerlense toneelschrijver Annette Bremen is voor de tweede keer genomineerd voor de Toneelschrijfprijs. Ze maakt kans met Lolita, waarin ze het meisje uit de beroemde roman van Vladimir Nabokov zelf een stem geeft. Volgens de jury kaart Bremen met vuur en een ingenieuze vorm een urgent maatschappelijk vraagstuk aan. Uit 84 inzendingen werden 3 teksten geselecteerd. Ook Giovanni Brandt en Stijn de Villet zijn genomineerd. Bremen maakte in 2023 al kans met het Sterrenhuis. De winnaar ontvangt €10.000 en wordt op 11 september bekendgemaakt tijdens het Nederlands Theaterfestival in Amsterdam. Een van de genomineerde teksten wordt bovendien in het Duits vertaald en in Duitsland gepromoot. Senioren in Parkstad krijgen het advies om zich al ruim voor een eventuele verhuizing in te schrijven voor een sociale huurwoning. Dat advies komt van 11 Limburgse woningcorporaties. Die wijzen op de lange wachttijden en het belang van inschrijfduur bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Veel mensen denken pas aan verhuizen als hun woning door leeftijd of gezondheid niet meer geschikt is. Maar juist dan kan het lang duren voordat een passende woning beschikbaar komt. Met een gezamenlijke voorlichtingscampagne willen de corporaties inwoners bewust maken van het belang van tijdig inschrijven. In Parkstad nemen onder meer Heenwonen, Wonen Zuid, Wonen Limburg en Zo Wonen deel aan de actie. De zomerweken voor kinderen in Heerlen-Noord zijn uitgebreid van 1 naar 5 locaties. Tijdens het 2 weken durende programma krijgen kinderen activiteiten rond sport, techniek, creativiteit en mentale gezondheid. Ook ontvangen ze dagelijks een gezonde lunch. Volgens initiatiefnemers Shifting Minds laat de groei zien dat veel gezinnen behoefte hebben aan extra ondersteuning tijdens de vakantie. Wethouder Timo Reinders bezocht deze week een van de locaties. Het project moet bijdragen aan meer kansengelijkheid en wordt betaald vanuit het Nationaal Programma Heerlen-Noord. Deelname is daardoor laagdrempelig. Volgens Basisschool De Vlieger biedt het programma vooral kinderen die niet op vakantie kunnen een zinvolle en plezierige invulling van de zomer. Dan nog het weer in Parkstad. Morgen blijft het vrijwel droog en stijgt de temperatuur naar 23 graden. Zaterdag wordt het zomers met 28 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Ekkerade, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. Twee verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. En toeristen zijn in Italië jarenlang misleid met een nep-amfitheater. De attractie bij de stad Vicenza werd gepresenteerd als een eeuwenoud archeologisch monument. En toeristen betaalden jarenlang €40 voor een rondleiding. Nu heeft onderzoek uitgewezen dat de tribunes, de beelden en de zuilen pas de afgelopen jaren zijn aangelegd. De initiatiefnemer is veroordeeld tot ruim 2 jaar cel voor illegale bouw en vervalsing. En ook moet hij het terrein in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 8.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Vriendjens.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it.

0: Lindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Lindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Bijen, vlinders en zweefvliegen zijn klein maar onmisbaar. Ze vervoeren stuifmeel tussen bloemen, waardoor planten zich kunnen voortplanten en groente en fruit kunnen groeien. Toch vinden veel insecten steeds minder voedsel en schuilplaatsen. Daarom startte de gemeente Beekdalen en organisatie Natuurwachter het project Samen voor Zoemende Verbindingen. Er komen meer bloemrijke bermen en groenstroken die natuurgebieden en dorpen met elkaar verbinden. Ook wordt het maaibeheer aangepast, zodat bloemen langer blijven staan. Vrijwilligers kunnen zich aansluiten bij een Zoombrigade die insecten gaat tellen en voorlichting geeft. De Heerlense toneelschrijver Annette Bremen is voor de tweede keer genomineerd voor de Toneelschrijfprijs. Ze maakt kans met Lolita, waarin ze het meisje uit de beroemde roman van Vladimir Nabokov zelf een stem geeft. Volgens de jury kaart Bremen met vuur en een ingenieuze vorm een urgent maatschappelijk vraagstuk aan. Uit 84 inzendingen werden 3 teksten geselecteerd. Ook Giovanni Brandt en Stijn de Villet zijn genomineerd. Bremen maakte in 2023 al kans met het Sterrenhuis. De winnaar ontvangt €10.000 en wordt op 11 september bekendgemaakt tijdens het Nederlands Theaterfestival in Amsterdam. Een van de genomineerde teksten wordt bovendien in het Duits vertaald en in Duitsland gepromoot. Senioren in Parkstad krijgen het advies om zich al ruim voor een eventuele verhuizing in te schrijven voor een sociale huurwoning. Dat advies komt van 11 Limburgse woningcorporaties. Die wijzen op de lange wachttijden en het belang van inschrijfduur bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Veel mensen denken pas aan verhuizen als hun woning door leeftijd of gezondheid niet meer geschikt is. Maar juist dan kan het lang duren voordat een passende woning beschikbaar komt. Met een gezamenlijke voorlichtingscampagne willen de corporaties inwoners bewust maken van het belang van tijdig inschrijven. In Parkstad nemen onder meer Heenwonen, Wonen Zuid, Wonen Limburg en Zo Wonen deel aan de actie. De zomerweken voor kinderen in Heerlen-Noord zijn uitgebreid van 1 naar 5 locaties. Tijdens het 2 weken durende programma krijgen kinderen activiteiten rond sport, techniek, creativiteit en mentale gezondheid. Ook ontvangen ze dagelijks een gezonde lunch. Volgens initiatiefnemers Shifting Minds laat de groei zien dat veel gezinnen behoefte hebben aan extra ondersteuning tijdens de vakantie. Wethouder Timo Reinders bezocht deze week een van de locaties. Het project moet bijdragen aan meer kansengelijkheid en wordt betaald vanuit het nationaal programma Heerlen-Noord. Deelname is daardoor laagdrempelig. Volgens Basisschool De Vlieger biedt het programma vooral kinderen die niet op vakantie kunnen een zinvolle en plezierige invulling van de zomer. Dan nog het weer in Parkstad. Morgen blijft het vrijwel droog en stijgt de temperatuur naar 23 graden. Zaterdag wordt het zomers met 28 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgsland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
0: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
0: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik ga een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. De Erasmusbrug in Rotterdam is na de trambotsing van vanochtend deels weer open. Fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken nu de beschadigde trams zijn weggehaald. Het tramverkeer ligt nog stil en ook auto's moeten nog omrijden. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. Minister Van Weel wil dat Sierra Leone nu concrete stappen zet om de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, uit te leveren. Daarover sprak hij vandaag met zijn ambtgenoot uit Sierra Leone. Volgens Van Weel is het positief dat het land bereid is te praten, maar na meerdere gesprekken moeten de gesprekken nu eens leiden tot uitlevering, zodat Bolle Jos zijn gevangenisstraf in Nederland kan uitzitten, zegt hij. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
13: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
12: Mondelverde.
1: mama, wanneer gaan wij naar Mondelvaerde?
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
14: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
13: Bij Taxi Centrale Beer.

0: van 10 uur. En ja, het eerste geweld heb je al gehoord. De Red Hot Chili Peppers met Around the World. En dat belooft wat. Nou, niet dat het dezelfde muziek is. Maar we gaan het vanavond hebben over muziek. En wel, ja, weet je wat we doen? We laten de jongens zichzelf voorstellen. We beginnen eerst met de naam van de band even te noemen. En dan gaan we van links naar rechts de mannen die hier live in de studio zijn vertellen.
1: Wij zijn de Barking Birds en mijn naam is Tom.
2: En ik ben Nick en ik ben drummer.
3: Kort van op hier, zanger en gitarist van de Barking Birds.
4: En ik ben Rinus Sloen en ik ben ook gitarist.
0: Kijk eens aan, de Barking Birds. En ja, hoe ze aan die naam komen, daar gaan we dadelijk natuurlijk alles over horen. Want ik vond het een hele aparte, vreemde naam. En daar willen we natuurlijk alles over weten. Daarnaast hebben we nog een primeurtje vandaag. Want de, ja, laat maar zeggen, de meest recente single, die gaan jullie vandaag ook horen. En wat ze in het verleden al gemaakt hebben, gaan jullie ook horen. Dus een uurtje de Barking Birds uitgelicht. Zometeen meer.
5: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
5: RTV Parkstad.

0: Ja, dat was de eerste single die jullie hoorden van The Barking Birds. En wel, People Say was dat. Allereerst even naar de naam en dan iets over dit plaatje. Hè? People Say. Ik ga even naar... ik laat me maar verrassen. Nick, jij gaat er iets over vertellen. Hè?
1: Nick, ik kan het anders ook wel even toelichten.
0: Oh, sorry. Barking... Ja, bedoel ik... Nee, Frank, leg het even toe.
1: Ja, klopt. The Barking Birds, ja... We zijn de band eigenlijk in 2024 gestart. En Tom en ik, en toen kwam Nick daarbij. En eigenlijk, toen was Gienis er nog niet bij. En toen waren we over een bandnaam nadenken. En we hadden als werknaam de 45. En dat verwees dan een beetje naar Parkstad, 045.
0: Vonden we eigenlijk ook wel cool.
1: Maar toen kwamen we erachter op Spotify al iets van 10 bands de naam de 45 hadden. Dus dat leek ons qua zoekgedrag in dit moderne social media tijdperk niet zo heel handig. Dus zijn we gaan nadenken over een andere naam. Toen wilden we iets met birds, met vogels. En dat heeft ook een hele voorgeschiedenis. Er kwam iemand een keer onze repetitieruimte binnen rennen. Helemaal in paniek met de vraag of we een vogel hadden aangereden. En het stenen vogeltje in mijn vogelhuis, in mijn tuin, is ook een paar keer aangevallen door vogels. Hele willekeurige dingen die er allemaal toe leiden dat we iets met vogels willen. Maar de birds bestaan al sinds de jaren 60.
0: Ja, zeker.
1: Dus we moesten iets daarbij hebben. En Tom weet nog wel waarom dat barking ervoor is gekomen.
0: Ja, Tom, vertel. Want we willen het weten, hè? De barking birds.
2: Ja, dat was dus op een moment was ik verkouden tijdens een aantal repetities. En toen was ik aan het hoesten en dan noemde ik zelf, sorry voor het blaffen. Dus vandaar eigenlijk de blaffende vogels.
0: De blaffende vogels. En toen was de cirkel rond de barking birds. Goed jongens, we gaan even naar, laat maar zeggen, de oprichting van de band. Hè. Je hebt al gezegd, 2024, oké. Wie is de oprichter en... hoe heb je de mensen die nu om je heen zitten kunnen, laat maar zeggen, verraren?
1: Ja, je zegt terecht, we zijn in 2024 echt gestart echt met de Barking Birds. Maar van tevoren waren ik en Tom eigenlijk ook wel, zou je kunnen een beetje zeggen, wat aan het klooien.
0: Klooien?
1: Ja, om het maar op zo'n parkstad te zeggen. verschillende drummers toen uitgeprobeerd. Maar de basis is een beetje gelegd, omdat ik eigenlijk al 10 jaar lang echt heel veel nummers had geschreven en klaarliggen. En op een gegeven moment dacht ik, wil die eigenlijk wel aan een band toevertrouwen. En Tom was een van de eerste die daar wel enthousiast over was om daar iets mee te doen.
0: Wacht even, nou ga je me even iets te snel. Want je zegt, Frank, je zegt 10 jaar lang. Wat heb je van tevoren gedaan dan?
1: Nou, vooral in een heel aantal coverbands gespeeld. En daar helemaal niks negatiefs over, want dat... Het kan ook echt super leuk zijn. Dat heb ik ook heel lange tijd leuk gevonden. Maar in de tussentijd op de achtergrond, meer een beetje als singer-songwriter, heb ik wel heel lange tijd aan eigen werk zitten schrijven. Niet vanaf het begin met de gedachte er iets mee te doen. Maar het had me altijd wel leuk geleken. En op een gegeven moment dacht ik van, laten we er mensen bij zoeken. En de allereerste coverband waar ik in heb gespeeld, dat is ook nog met Rinus geweest. Die pas later in deze band is gekomen, dat vertellen we zo meteen wel.
0: Ja.
1: Maar dat maakte de cirkel uiteindelijk ook wel een beetje rond.
0: En dan mis ik nog één iemand en dat is hij. Hoe is hij erin gerold?
1: Nou, Nick?
3: Ja, dat was eigenlijk via via.
0: Ja.
3: Beetje wazig, maar goed. en ik had 12 jaar was ik niet gaan drummen. Daarvoor had ik al een drumband gespeeld en andere bandjes. En daar ben ik in 2012 uit mijn hoofd ben ik ermee gestopt. En tot 2024 gewoon niks gedaan. Nog geen stokje aangeraakt.
0: 12 jaar, alsjeblieft.
3: Ja, en ik denk van ja, ik vind de tijd toch wel rijp worden... om misschien iets te gaan doen weer. En kwam ik via in contact met Frank. 2 keer gaan meespelen. En ik denk van ja, ondanks dat we totaal verschillend zijn... qua muziekstijl ook. Ja. Past dit wel, hè?
1: Ja, juist... onze verschillende achtergronden, ook met Tom, denk ik een hele andere achtergrond, en ook met Nick, ook met mij. Juist dat gaf ergens wel een chemie voor mijn gevoel.
3: Ja, klopt. Ja.
1: En ik had wel gewoon bepaalde dingen in mijn hoofd bij de nummers die ik al geschreven had, maar de ritmesectie die zij vormde, die maakte het vanaf het begin af aan meteen wel tot unieke nummers voor mijn gevoel.
0: Goed, ik wil even naar Rinus, want Rinus heeft bijna nog niets gezegd. Rinus, oké, je kent natuurlijk dan Frank. En daar komen die andere twee erbij. Hoe was die klik met die andere twee boys?
4: Die klik was eigenlijk meteen heel goed. Dat was voor mij ook wel belangrijk.
1: denk ik een beetje hetzelfde als Nick zat. Hè. Nick had een tijd niet gedrumd, ik had een hele tijd geen gitaar gespeeld. Frank, die zei net al, ja, we kennen elkaar al een tijdje. Sterker nog, we hebben elkaar op de middelbare school gezeten. En zo begon dat ook eigenlijk. Interesse in muziek met elkaar gedeeld. Op een gegeven moment samen wat gaan spelen. Eerst onderling wat gaan spelen. Daarna wordt alweer wat serieuzer. Zijn we met een coverband bezig geweest. En in die periode met coverband waren er ook al wat momenten dat we eigen nummers begonnen te schrijven. Frank haalde net al de singer-songwriter aan. Waardoor ik een aantal dingen nog steeds herken die nu uiteindelijk dan de nummers zijn geworden die ze zijn geworden. Maar goed, huisje, boompje, beestjes tussendoor. Heel lang niks gedaan eigenlijk na, ik geloof, 2013. Zeg ik dan voorzichtig dat we daarmee gestopt zijn. En Frank eigenlijk altijd met de muziek bezig is gebleven. En op een gegeven moment liet hij alles tussendoor weten. Want ja goed, we zijn vrienden, dus we hebben altijd wel contact nog tussendoor. Mm-hmm. Dat hij weer met een ander project bezig was. Ook graag met zijn eigen muziek verder wilde gaan. Ja, en een beetje gekscherend tussendoor liet ik al vallen van... Ja joh, als je eens een keer nog wat achtergrondmuziek nodig hebt... in de vorm van rhythmgitaar of zo, dan geef je me als een belletje. Maar goed, dat was meer voor de flauwkul. Ja, aangaande weg werd dat wat serieuzer en deed hij daar vaker een beroep op. In eerste instantie wist ik het nog niet helemaal zeker natuurlijk. Wat ik zeg, het is druk bij ons thuis. Maar het heeft wel altijd gekriebeld. Ja, en, ik denk vorig jaar juli, zoiets, ben ik eens een keer langsgekomen. Gewoon eens om kennis te maken. Ik was intussen natuurlijk al op de hoogte van wat de heren al uitgesproken waren. En ja, heb ik een paar keer meegerepeteerd. En nu zit ik hier aan tafel.
0: Kijk, ik wou net zeggen, hij komt als laatste binnen en hij praat zo een half uur vol. Hè? Ja. Die Rinus, hè? Goed, Rinus. Even over nummer People Say van de Barking Dogs. Wat kunnen jullie daarover vertellen? Dat was ja, zeg maar het eerste nummer, hè?
1: Klopt, ja. People Say is onze debuutsingle geweest. En eigenlijk ook het allereerste nummer dat we zijn gaan spelen toen Tom en ik de repetitieruimte ingingen en vervolgens ook Nick daarbij kwam. En dus het voelde ook wel heel natuurlijk om dat als eerste single uit te brengen. Het kwam januari 2025 uit.
0: Een jaartje later dus ongeveer, hè?
1: Ja, ik denk dat we in de zomer hebben we toen de eerste EP opgenomen waar dit de eerste single van was. Mm-hmm. En het is toch best wel spannend dan in het begin, omdat je voor het eerst nou, als band zijnde zeg maar, in de buitenwereld iets van je muziek laat horen. Maar het werd eigenlijk direct al wel heel positief ontvangen.
0: Ja, wacht even, je gaat mij te snel. Je zegt
1: weer te snel, hè?
0: Ja. Jij zegt EP. Hoeveel nummers stonden op die EP?
1: Vier nummers.
0: Alsjeblieft.
1: Vier nummers, ja.
0: Jullie hakken meteen vol erin, hè?
1: Ja, Nick heeft het daar nog steeds wel over, want Nick kwam volgens mij in maart of april 2024 bij de band. En in juli sleepten we meteen de studio in. Dat hij moest gaan opnemen met ons. Maar dat vond hij zelf ook wel volgens mij leuk, hoor. Maar dat is toen eigenlijk best wel heel erg in de stroomversnelling gegaan. Omdat we in die periode daarvoor wel heel erg bezig zijn geweest met dingen uitwerken. Met concepten uitwerken. Met samen elkaar wennen. En toen we eenmaal in de studio waren, ging dat eigenlijk redelijk snel. Dus zomer 2024 opgenomen. En januari 2025 is het eerste werk, zeg maar.
0: Ja, we gaan zo meteen naar... een volgende track luisteren, hè, want dat staat op diezelfde EP. Hè, with kind regards and no regrets.
1: Yes, dat is van onze aankomende EP. Dus
0: de
1: dat is,
0: aankomende?
1: Ja. Dus we hebben april 2025 onze eerste EP uitgebracht met vier nummers. En komende zomer, of deze zomer nog, in augustus, verschijnt onze tweede EP. Die we dus ook samen als viertal met Rinus hebben opgenomen.
0: Ah, dus dit is ook al een primeur wat we hier gaan draaien.
1: Ja, hij is ondertussen best wel heel veel gedraaid. Zelfs tot over de landgrenzen in België. Dus die is al sinds mei uit. En All I Hear is redelijk recent pas uitgekomen.
0: Die gaan we straks ook horen. We gaan luisteren naar With Kind Regards and No Regrets van The Barking Birds.

0: Barking Birds with Kind Regards and No Regrets. Jongens, de titel zegt er iets over.
1: Zal ik hem maar even toelichten? Ja, ik heb de tekst geschreven, dus dan zal ik maar... ja. With Kind Regards and No Regrets. Ja, ik heb het eigenlijk geschreven vanuit de optiek dat als twee levenspaden elkaar kruisen en mensen voor korte tijd deel uitmaken van elkaars leven, maar dat vervolgens bepaald geen succes blijkt, dat het niet betekent dat dat dan ook totaal geen waarde heeft gehad of dat het niet bestaan heeft, snap je? En ik zing in het refrein ook 'cause I'm the best mistake that you'll ever make. Wat eigenlijk wil zeggen, ja, misschien waren jij en ik samen een vergissing, maar dan wel de beste vergissing die je ooit zal maken in je leven.
0: Oké. We gaan even naar iets andere muziek en dadelijk worden we even onderbroken door de commercials, het nieuws en de commercials. En dan zijn we terug met The Barking Birds.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Erasmusbrug in Rotterdam is na de trambotsing van vanochtend deels weer open. Fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken. Minister Van Wiel wil dat Sierra Leone nu concrete stappen zet om de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, uit te leveren. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark na meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. En dan het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV.

0: De Mavericks hoor je daarnet. En bij ons live in de studio, althans, ja, ze zijn live in de studio. De Barking Birds met Nick Franke. Ik moet even goed kijken, want ik wil ze in de goede volgorde zetten. Nee, ik begin bij Tom. Tom Kooistra, die zit hier links naast mij. Dan Nick Franke, drums. Tom als bassist natuurlijk. Frank van Opdorp als zang en gitaar. En Rinus Sloen, eveneens gitaar. En ja, Rinus, ik zei het er straks al even. Rinus, dan aan een gitarist, dan denk ik aan Rinus Verkooyen uiteraard. En ja, ik moet zeggen, ik ben altijd neutraal in dit soort dingen, maar ik hoorde hier toch een beetje in de muziek van jullie een beetje, ja, laat maar zeggen, Golden Earring style in. Dat was het eerste waar eigenlijk mijn gedachten naar uitgingen. Wat vind jij daarvan, Rinus, als ik je daarmee confronteer?
1: Ja, nee, wat ik net al zei, ik heb ergere dingen gehoord. Dus in die zin wel een compliment. Hè. Ik denk dat dat een heel mooie Nederlandse ook exportproduct sowieso is. En terecht. Dus ja, in die zin denk ik wel een compliment, ja.
0: Ja, nou, ik vind een goede leadgitarist, ja, is buiten de zanger natuurlijk ook frontman. Hè. En wat dat betreft, de drummer van de Golden Earring, Cesar Zuiderwijk, die zei altijd, ja, maar als ik de maat niet goed aangeef en dan kijk ik eventjes naar Nick, dan gebeurt helemaal niks, hè?
2: Dat is zeker zo. En laat ik er even bij zeggen dat ik ooit eens een workshop gevolgd heb met Cesar.
0: Waar? In de oefenbunker?
2: Nou, nee. Dat was één keer. Dat was Theater Landgraaf, volgens mij. Zat ik nog op de basisschool.
0: Ah, dat is lang geleden.
2: Ja, in de Zwart-Witteveen tijd. En een paar jaar later speelde die op de middelbare school. Mm-hmm. En toen was de vraag van, goh, kent er iemand drummen? En iedereen wist toen naar mij. En ik wilde echt niet. Maar hij zegt, kom spelen. Nou goed.
0: Je weet dat Cesar jaarlijks een drumclinic geeft bij Adams, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Ik ben er een paar jaar geleden geweest voor mijn held in het drumstukje. Gavin Harrison is dat. Mm-hmm. Als Cesar Zuiderwijk heb ik daar wel gehoord dat hij er is, maar nooit echt gezien.
0: Oké, okay, ik ga even naar Tom. Even terug naar Tom, want ook de bassist speelt een belangrijke rol. Ik redeneer altijd, de bas, ja, die moet wel aanwezig zijn, maar niet overheersen. Hè?
3: Dan zeg je het deels goed.
0: Tenzij dat er natuurlijk een baspartij in zit die even vol erin moet knallen.
3: En die zijn er zeker, zeker weten.
0: Kijk,
3: ja.
0: Dat bedoel ik. Goed, we gaan even naar de laatste release. Of moet die nog uitkomen?
1: De laatste release, ik denk dat je doelt of hint op All Are Here.
0: Yes.
1: Die is nog deze maand pas verschenen. Begin deze maand is die single uitgekomen.
0: Oké, okay, dus toch een beetje...
1: Ja, hij is redelijk exclusief nog als je hem gaat draaien.
0: Lauw van de naald. Niet heet, maar lauw van
1: zo
0: de naald.
1: Het, zo is het.
0: Wat kan je zeggen over het nummer?
1: Ik vind het wel... deze is een van de vier nummers van onze aankomende EP. Hè? Dit is de tweede single van die EP. En het is misschien wel mijn favoriet van de vier. Maar we hebben wel... Alle vier denk ik wel een andere favoriet. Mijn favoriet, ook vanwege het lekkere gitaarwerk erin. Lekkere gitaarriff. Maar zeker ook het refrein vind ik wel een heel fijn... Van alle nummers die ik ooit heb geschreven... misschien wel mijn favorietste refrein die ik heb geschreven. Omdat het gewoon heel lekker zingt.
0: En als ik zeg All I Hear, textueel... wat moeten de mensen zich erbij voorstellen?
1: Het is... Ik wil mensen eigenlijk vooral ook altijd wel zelf een beetje een invulling en betekenis aan een nummer laten geven. Maar als ik er iets over moet zeggen, is het wel een nummer over onvoorwaardelijke liefde. En een nummer over momenten in je leven die ik hoop iedereen wel eens in zijn leven heeft meegemaakt. Waarop je iemand treft en denkt van, ja, dit is de persoon op de juiste plek, op het juiste moment in je leven. En dat je bijna bij wijze van spreken... haast wanhopig de anderen ook van willen overtuigen van dat dit moet gaan werken. En anderzijds ben ik ondertussen er ook wel achter dat dat soort thema's en zeker ook onvoorwaardelijke liefde soms wel blind kunnen maken. En dat vond ik dan ook wel eens een leuk spanningsveld om in het nummer mee te werken.
0: Kijk, en nou heb ik bijna een beetje kippenvel, want ik heb net een beetje inside information gekregen. Want jullie hebben iemand in de band die trouwen gaat. En hebben jullie dan nou All I Hear speciaal voor hem geschreven? onvoorwaardelijke liefde hoor ik in jouw woorden. Tom, ik ga naar jou.
3: Ja, ja. Ik ga 31 oktober ga ik trouwen, inderdaad. Met mijn lieve verloofde Isabel.
0: En is dit nummer dan voor Isabel geschreven? Of is dit toeval?
3: Nou, het is niet per se voor haar geschreven, maar ik denk dat we Isabel wel inmiddels als ons meest trouwe fan kunnen benoemen. Want ja, ze is bij ieder optreden aanwezig.
0: Ik wou net zeggen, daar ga ik vanuit, want anders ga je niet met haar trouwen natuurlijk. Hè? Als ze niet constant met je meegaat.
3: Dat is een van de voorwaarden, uiteraard.
1: Tom, je begrijpt toch wel dat je het nummer nou aan haar moet opdragen? Anders kom je daar van gesloten deur thuis.
3: Ik zal het nummer voortaan aan haar opdragen.
0: Kijk, dan hebben wij nu van twee kanten het mes gesneden en geslepen. All I Hear wordt bij deze opgedragen aan de onvoorwaardelijke liefde van Tom, Isabel. De Barking Birds met All I Hear.
4: Jouw hit.
5: Jouw nieuws. RTV Parkstad.

0: Ja, en die liet ik bewust even uitklinken tot de laatste toon. Mannen, waar nemen jullie eigenlijk deze opnames op? Is misschien ook wel even belangrijk om te vermelden, toch?
1: Ja, we hebben eigenlijk alles opgenomen in Evergreen Studios in Echt. En dat is iemand die doet het zelfstandig.
0: Dus even niet naast de deur, hè?
1: Nee, maar goed, goed werk is de moeite waard.
0: Kijk, dat is het goede antwoord, ja. Ja, daar verdient hij wel een applausje voor, toch?
1: Zeker.
2: Zeker. Applausje voor Robert, onze producer, zeker.
0: Ja, de inspiratie van jullie om eigen nummers te maken. Hè? Van, waar komt die inspiratie vandaan? Even het rijtje na.
1: Nou ja, ik zal dan inderdaad beginnen. Mijn inspiratie komt voornamelijk uit punk. Ik luister veel punk, maar ik luister ook veel oldschool hip-hop. Dus ik hou er ook wel van als muziek een rauw randje heeft. Muziek moet niet perfect klinken. Het moet menselijk blijven. Ik heb toevallig vandaag het t-shirt aangedaan van Joy Division. Want mijn favoriete bassist is Peter Hook van Joy Division. En dat is eigenlijk een bassist die een grote fuck you zei tegen alle andere muzikanten. En zei van, ik bepaal de harmonie als bassist. En dat vind ik gewoon nog steeds zo stoer. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat de hele New Wave en Dark Wave is ontstaan door Peter Hook.
0: Vaak heb je inderdaad mensen die eigenwijs zijn, waardoor een compleet nieuwe muziekstroom ontstaat. Hè? Ja. We gaan even door naar Nick.
3: Ja, mijn inspiratie komt uit de progressieve rock. En om heel vaak terug te gaan in de tijd, Pink Floyd.
0: Oh, mooi man.
3: Ja, dat is. En tegenwoordig is het heel veel Steven Wilson. En waarom juist hij? Hij blijft zich continu vernieuwen. En dat vind ik heel erg belangrijk in muziek. Het is te makkelijk om te blijven doorborduren op je eigen stijl. Gewoon blijven denken en ook durven. En ja, goed, dat zijn wel belangrijke dingen die ik waardeer.
2: Nou, mijn achtergrond of mijn inspiratie, ik denk dat hem dat vooral zit, hoewel ik toen zelf nog niet heel veel met muziek bezig was, maar toen ik later die muziek terug hoorde, denk ik dat ik daar het meest door ben geïnspireerd. Is wel de eerste helft jaren 90 rockmuziek. Hè, als je het hebt over Foo Fighters, Live, Nirvana, Pearl Jam, zeker ook niet te vergeten, Soundgarden. En dus ik denk dat ik ook wel ergens, ook al is het een andere muzieksoort, het rauwe randje van Tom deel. Het mag wel een beetje schuren ook vaak.
0: Schuren ja. En generende gitaar.
2: Distortions gitaar. Ik denk dat we ook al vanaf het begin erin hebben gegooid. En dat daar ook al een beetje vandaan komt. En anderzijds ja, vind ik alles waar een echt liedje in zit ook wel altijd heel erg de moeite waard. Ik heb veel naar Oasis geluisterd. Maar bijvoorbeeld ook het Nederlandse Johan, als je dat kent. Daar zit dat singer-songwriter stukje achtergrond misschien wel meer in. En die combinatie vormt denk ik wel het meest mijn inspiratie.
0: We gaan naar Rinus.
4: Ja, goede vraag. Kijk, ik heb een vrij eclectische smaak, om het maar even zo te zeggen. Maar als ik kijk naar het gitaarwerk natuurlijk, wat daar wat ben ik hier, dan is het vooral denk ik de hoek van de klassieke rock. Denk Uriah Heep, denk Wishbone Ash. Ik ben nog steeds heel groot liefhebber ook van Robert Plant, de leadzanger van wat ooit Led Zeppelin was.
0: Hey jongen, maar wacht eens even. Hè. Die namen van die groepen die jij daar noemt, ja. Toen was jij nog helemaal niet geboren, man.
4: Nee, dat klopt. Maar ja, dat krijg je. Ik denk dat meerdere jongens hebben dat ze thuis bij pa en moe de platenkast te liggen halen en van alles opzetten dat geluid maakt. Ja, en zo begon dat inderdaad. En vooral het verhalende aspect en ook het stukje experimenteel daarin. Ik denk dat dat voor mij de beweegreden was om op een gegeven moment ook zelf muziek te gaan maken. Ja.
0: Oké, we gaan even naar iets anders en daarna gaan we de jongens nog eens even vragen van hoe kunnen jullie ze nou bereiken, boeken, noem maar op.

0: Ja, en als je je afvraagt wie dat was, ja, natuurlijk DJ Renato. Me, myself and I met de Golden Summer Horizon. Zometeen na de klok van 9 ben ik nog even bij jullie terug met The Barking Birds. En ja, hoe kunnen jullie ze bereiken? Hoe kunnen jullie ze boeken? Daar zometeen meer over. Na de klok van 9.
1: Jouw hits, jouw nieuws. RTV.
2: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
3: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sit, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it. We've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
9: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg was in de sprint de snelste na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Voor Philipsen is het zijn eerste ritzege van deze Tour, nadat hij de afgelopen weken meerdere sprintkansen onbenut liet. Na afloop zei hij dat de overwinning een grote opluchting is na een mentaal zware ronde. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
11: Ah!
10: Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
8: Dit is het begin van een nieuw uur.
9: Met Reinier Eggen.

0: Ja, we zijn weer terug met de Barking Birds nog eventjes. Want ze hebben wel nog wat te melden. Hè. Er staat namelijk binnenkort iets aan te komen.
1: Ja, wij regelen ons eigen optreden in Theater van Landgraaf. Dat hebben we vorig jaar gedaan. Dat was een groot succes. En we dachten, we gaan het dit jaar nog een keer doen. Maar het wordt groter en beter. En dat is 19 september, een zaterdag.
0: Zaterdag 19 september in het Knusse Theater in Landgraaf. Hè? Want dat is, qua akoestiek is dat ook mooi daar. Hè? En het is een lekker knus theater. Maar, ja, nou zegt mijn gevoel wel, jullie hebben geen avondvullend programma, toch?
1: Maar zeker wel. We hebben een support en er zal meer support zijn dan de vorige keer. En we zijn nog heel erg bezig achter de schermen hoe wij dat vorm gaan geven. Maar het gaat sowieso een avond zijn die je niet wilt missen.
0: Kijk, dat bedoel ik dus. Nieuws is er, maar als je het neusje van de zalm wil weten, dan moet je de Barking Birds in de gaten houden. En natuurlijk de programmering van het theatertje in Landgraaf. Want misschien dat daar straks ergens in augustus wel iets te zien valt. Hoe die avond ingevuld wordt. En anders, ja, moet je gewoon naar de Barking Birds gaan kijken. Jongens, willen jullie er nog iets aan toevoegen? Ja, want hoe zijn jullie te bereiken en te boeken? Laten we het daar eens even over hebben. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad.
1: Nou ja, in principe zijn wij te vinden op alle socials. Vooral op Instagram zijn we erg actief. Op Facebook zijn wij ook te vinden. En voor de rest ook onze eigen website. En we zijn te horen op alle streamingdiensten.
0: Kijk. Ja, rest mij eigenlijk te zeggen, als we alles gehad hebben, dat ik jou in ieder geval voor september, alvast een, nee, oktober was het, hè, een geweldige bruiloft ga wensen.
1: Dank je wel.
0: Met jou, Isabel. De onvoorwaardelijke liefde. Ja, Isabel, die gaat niet meer stuk, hè. Die onvoorwaardelijke liefde van Tom. Gebracht, uiteraard, door Frank, die op een gegeven moment zei het woord onvoorwaardelijke liefde. En

0: Tom, die had me dat buiten eventjes in de pauze verteld dat hij trouwen ging. Ja, niets is toeval, hè, Tom?
1: Zo is dat.
0: En dat is een uitzending die je nooit meer gaat vergeten. Nick, nog iets te melden, jong?
2: Nee, alleen dat 14 augustus, was het Frank, hè? Ja, 14 augustus, dan komt de EP uit. Hou dat ook in de gaten op onze socials en op Spotify en alle streamingsdiensten.
0: Goed, dan ga ik nog even naar Frank en naar Rinus. Nog iets aan toe te voegen, mannen?
3: Weinig aan toe te voegen, behalve dan dat inderdaad de EP Take It or Leave It gaat heten. Dus als je daar op gaat zoeken vanaf de tweede helft van augustus, kom je bij onze nieuwe muziek uit, waarvan dus al 2 singles verschenen zijn. En daar hebben wij echt wel heel veel zin in.
0: Ja, en die titel vind ik ook geweldig. Take It or Leave It.
3: Ja, je hoorde net ook in Allah Here. Hè? Daar is het eigenlijk afkomstig. En het heeft ook wel een beetje te maken met hoe we denk ik in de muziek staan en hoe wij als band zijn. Van ja, je kan het chic vinden of je vindt het helemaal niks. Het is ook helemaal prima, maar het is een kwestie van echt take it or leave it.
0: Ja, dan ga ik even nog naar Rinus. Want Rinus die vindt het hier zo koud, terwijl we het echt een aantal dagen heel warm hier in de studio hebben gehad. Maar Rinus die vindt het hier zo koud dat hij de muts opzette toen hij hier naar binnen kwam. Hij zegt, hier is het mij te koud.
4: Ja, zeker. Je hebt die RQ aanstaan. Nee, dat heet stijl. Dat snappen jullie toch niet. Nee, eigenlijk niks. Ik denk dat we gezegd hebben wat we wilden zeggen. Dus ik heb niks toe te voegen waar je nog slapeloze nachten van krijgt. En ik denk dat ik namens iedereen spreek als we je heel hartelijk willen bedanken voor vanavond.
0: Ja, ik heb genoten van jullie en ook genoten van jullie muziek. En ik wens jullie het allerbeste. Ja, jou natuurlijk, hè, na je huwelijk en voor je huwelijk natuurlijk ook. En met alle experimentele zaken die jullie met de muziek gaan doen. Wat mij betreft zit hier wel muziek in. Ik zou zeggen, met de gebruikelijke woorden, bedankt voor de komst naar de studio. Adieu en hori frie. Adieu, hoor.
5: Hey. Adieu.
6: Adieu. Adieu.

Ja, dat was even hele andere muziek. Moet natuurlijk ook kunnen, hè. Zwoele zomernachten. En ik ben nog bij jou tot de klok van 10 uur. Terwijl de Barking Birds in de vorm van Tom Kooistra, Nick Franken, Frank van Opdorp en Rinus Sloen het pand verlaten hebben. Gaan wij door met de programmering voor het resterende uurtje Parkstad Cultuuragenda.

0: Ja, en terwijl dus de Barking Birds het pand verlaten hebben, verwijs ik jou even naar de website. Smullen met Wim, afdeling 425 staat klaar. De oude collega's en nieuwe trucks is het de titel van die aflevering. Als jij Moelen met Pelt, de aflevering met Huub Meese, nog niet gezien hebt, dan moet je die eens beslist terugkijken. Het is een interessant interview, als je tenminste Huub een beetje kent. Dan verwijs ik nog even naar het Jacques Coole-toernooi, wat in augustus gaat plaatsvinden in het sportpark Kaalheide. Daar kan je ook alles over vinden. Het interview wat ik afgelopen week daarover had, dus vorige week woensdag. En ja, wat dat betreft kun je natuurlijk altijd eens even rondsnuffelen op die website van RTV Parkstad. www.rtvparkstad.nl. Want Huub Meese, ja, daar wordt morgen ook weer mee gebeld. Want Huub Meese, die zit namelijk ook in de Tour de France. In de Tour de France. En Arno Grijn heeft vanmorgen nog met hem gebeld. En morgen vroeg, of morgen in de loop van de ochtend, gaat dat ook weer gebeuren. In het programma van Arno Krijnen.
1: Dit is Parkstad.
2: RTV Parkstad.

Ja, dat was Just B van onze eigen Marco. Marco the Journey. Hè? Marco Schiffers natuurlijk. Hè. Just B, de nieuwe single van Marco. Goed, zometeen ga ik jou even bijpraten over het Wereldmuziekconcours. Althans, wat je daar vanaf morgen weer kunt verwachten. En in het Stadspark en op de Markt. En vanaf hoe laat ongeveer. Dus blijf bij mij en... Als jij nog niks voor het weekend op hebt staan... Ja, het is het voorlaatste weekend van het Wereldmuziekconcours. Volgende week het laatste weekend in ieder geval wat betreft... de activiteiten op de Markt en in het Stadspark. Want in het stadion is het dus afgelopen. Dat was 2 weekenden met natuurlijk prachtige resultaten... voor de korpsen die daar opgetreden hebben... en dat vaandel mee naar huis hebben genomen. Ja.

0: play on, play on. Cause I like it, I like it. Rob, no diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions, we out, we out, Rob. We out, we out, we
1: out. Reinier Eggen.
2: Ik ben nog bijna tot de klok van 10 uur. En je hoorde daarnet natuurlijk No Diggity van Blackfeet. Featuring Blackstreet, moet ik zeggen, uiteraard. Featuring Dr. Dre. Goed, ik zei tegen jou dat je nog even op de hoogte zou brengen over wat er vanaf morgenavond allemaal op de markt in het kader van het Blow, WMC Blow, programmering te doen is. Morgenavond vanaf 7 uur ongeveer Wout, V-A-U-D. Hè? Wout zorgt die avond voor de juiste foute sfeer. Hollandse hits, Duitse slagers en Engelstalige guilty pleasures wisselen elkaar af, gebracht door doorgewinterde muzikanten. Door de sterke interactie met het publiek word je, of je nu wilt of niet, zelf onderdeel van deze bizarre show. Dat is dus morgenavond. Dan gaan we naar vrijdag. Wir sind Spitze en DJ Jackie. Ja, daar hoef ik verder niks over te zeggen natuurlijk. Wat dat betreft, ja, Wir sind Spitze heeft natuurlijk geen toelichting nodig. Dan zaterdag, ook vanaf een uur of 7 ongeveer, Undercover 2 by Roy en Ray. Die, dat is Roy Mone en Raymond Wijsels. 40 jaar vriendschap. En samen ruim 75 jaar op den bühne. De muzikale ervaring, die brengen ze mee naar het poppodium op. Met de leuke feestnummers, echte rockclassics en boerenrock vol humor en chaos. En daarna neemt Jambassadors het stokje over. Iedereen de dansvloer op met de hits uit alle decennia die elkaar in rap tempo opvolgen. Van rock hits tot house. Dat allemaal zaterdagavond. Dus een avondvullend programma. Zondag 10 Feet Up. 10 Feet Up, de 10-koppige coverband die geen dansvloer onberoerd laat, sluit de derde week af van het Blow Festival, althans op de markt, met soul, disco classics, funky beats, swingende Latin pop en een vleugje rock. Allemaal overgoten met de onweerstaanbare 10-koppige 10 Feet Update saus. En dat is wat betreft het marktprogramma. Het programma van komende week, dus vanaf morgen dus. Nee, komend weekend. Dus vanaf morgen dus op de markt in Kerkrade. En ja, daarna zit het weekend er weer op. In ieder geval wat de BMC op de markt in Kerkrade betreft. Als jij van concertreeks houdt, kijk dan even op www.wmc.nl. En daar vind jij in ieder geval voor de concerten in de Roda Hall de nodige informatie voor het geval daar nog kaarten verkrijgbaar zijn. Want ik heb gehoord dat ook de Roda Hall wat betreft de concerten daar prima loopt. En ja, het loopt wie am schnürchen.
1: RTV Parkstad. Parkstad. Parkstad. Parkstad. Parkstad.

0: Ja, dat zijn toch wel de twee knijters van dit moment. Hè. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En natuurlijk Cherry Yo van Justin De Wild. De twee zomerhitjes. En daar zou zo nog wat achteraan kunnen komen. Hè. Ik ga even met jou naar de weersverwachting. En wat doen we dan altijd? Dan gooien we altijd deze jingle erin. Zo hoort dat. De weersverwachting voor de komende dagen. Het wordt een beetje, laat maar zeggen, iets wisselvalliger, maar daarom niet minder leuk. Want in het weekend gaan we weer echt richting de 30 graden. Maar in ieder geval vanaf morgen wordt het ietsje warmer. 23 graden en de nachttemperatuur 12 graden. Vrijdag 24 graden en de nachttemperatuur 11 graden. Dan zaterdag de gemiddelde dagtemperatuur 28 graden en de nachttemperatuur 14 graden. En dan zitten we op zondag 22 graden en de nachttemperatuur 16 graden. Dus prachtige temperaturen. Een spatje regen zou mogelijk kunnen zijn. Maar dat was vanmiddag ook zo. Hè. Ik heb vanmiddag ook een klein buitje gezien. Maar ja, goed. Als je dat dan op het trottoir of op de stoep ziet vallen en je kijkt een kwartier later, dan is het gewoon weg. Hè, want het is allemaal hartstikke droog en voordat je het weet is het allemaal weer verdwenen. Dus wat mij betreft kan je gewoon in een vestje de straat op en als je een kleine plu meeneemt, dan zit je altijd goed. Goed, dat wat betreft de weersverwachting voor de komende dagen.
1: Parkstad. RTV Parkstad.

0: Shaggy, featuring Tony Gold en Hey Sexy Lady, hoor jij daarnet op jouw
1: Garnier Echen.
0: Radio, tv wilde ik zeggen. Goed, ik neem je nog even mee naar het BMC Stadspark, want ook daar is het nodige te doen. We beginnen morgenavond met Chief Bellstar. De Koempelrock komt naar het Stadspark in Kerkrade. En de Koempelrock vertelt de band de verhalen over het mijnverleden. Het Limburgs dialect en de trots op de mijnstreek. Tal speelt daarbij een belangrijke rol en geeft de muziek haar eigen karakter. Vooraf geïnspireerd door de Ierse folk en de Americana. Het scherpe randje wordt daarbij niet geschuwd, maar een flinke portie gemütliche Stimmung staat altijd centraal. Dus morgenavond vanaf 8 uur in het Stadspark in Kerkrade. Dan vrijdag Vrimibo met DJ Louis en Jacques Vinders. Vanaf 4 uur Vrimibo en DJ Louis dus. En vanaf 8 uur 's avonds Jacques Vinders. En dan gaan we naar zaterdag. Dan zitten we dus weer tegen de 28 graden. Hè? Groovy Tasting met Nancy Grooves. Vanaf 8 uur in het Stadspark laat je op 25 juli meenemen door de warme groovy klanken van Nancy Deuzings en Peter van Kempen. De ideale combinatie van muziek, smaak en gezelligheid tijdens een ontspannen avond in het Stadspark. En zo gezegd, het weer wordt prima, dus ja, wat dat betreft, ga gerust naar het Stadspark. We gaan naar zondagmiddag in het Stadspark. Vanaf 2 uur van 2 tot 5, Okkie 7 plus 1 of Okkie 7 plus 1. Liefhebbers van Bimmische Blaasmuziek, opgelet op zondag 26 juli van 2 tot 5. Verwelkomen ze de Bimmische Blaaskapel, althans dus Blow, BMC Blow. In het Stadspark. Kom genieten van een heerlijke middag vol authentieke klanken, gezelligheid en zomerse sfeer onder het genot van een hapje en een drankje. En of dat dan nog niet genoeg is, ja, dan komt Guido Staps weer. Hij heeft al een keer opgetreden in het Stadspark, maar hij komt nog een keer terug. Zondagavond om 8 uur, Guido Staps komt naar het WMC Blow in het Stadspark. Kom genieten van een gezellige avond vol live muziek en veel sfeer. Neem je vrienden mee en maak er een heerlijke zomerse avond van. En dan zit dat derde weekend in het Stadspark in Kerkrade er ook weer op. En er komt zoveel meer aan. Straks ook nog Cultura Nova in Heerlen. Dus ja, nu staat Kerkrade even de picture. En straks Heerlen en Brunsum en allemaal. Overal waar iets te doen is, komt allemaal aan de orde op zijn tijd.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: Ja, daar scheurde het Uptown Girltje. Scheurde weg op de motor. Goed, ik ga langzaam afscheid van jou nemen. Niet zonder jou nog geïnformeerd te hebben over de Parkstad Cultuuragenda van volgende week. Maar als je weet wie volgende week bij mij in de studio komt, dat is iemand die al 30 jaar op het podium staat. En ja, wie dat is, dan moet je gewoon volgende week kijken of luisteren. Toevallig twee uitzendingen achter elkaar waar muziek in zit. Vandaag in ieder geval een beetje rockachtig was dat. Met de Barking Birds. De blaffende vogels. En volgende week, ja, ik weet wie het is. Voor jou is het een mystery guest. Dan mag jij volgende week lekker kijken of luisteren naar de Parkstad Cultuuragenda met weer een nieuwe aflevering. En volgens mij, ik ga eens even kijken hoeveelste aflevering is dat. Vanaf de tv-programmering is dat de... we gaan eens even kijken hoeveelste uitzending. De 290ste! De 290ste Parkstad Cultuuragenda. Dus toch, ja, toch een beetje feest, hè? Vanaf dat we op tv zitten, want... Ja, wat betreft de jaren die slijten. Goed, zometeen meer.
1: Jouw hits, jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
8: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog 1 keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst du dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Brakke zet de tijd op 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. En winkelketen Action roept barbecue-handschoenen van het eigen merk Big Jeff terug. Uit tests blijkt dat de handschoenen niet voldoen aan de veiligheidsnormen. De handschoenen zouden niet voldoende beschermen tegen hitte en vuur, waardoor gebruikers brandwonden kunnen oplopen. Klanten worden opgeroepen de handschoenen niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter...

0: Eentje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar. Maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde.
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
5: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
8: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Stuur je appje naar